er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen.

0: let you know you're one of my kind.
1: The sky, locker.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Okay, bye.

0: JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
4: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
3: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.

0: de Stoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan die heeft voor jou het onderwerp van het Stadsnieuws.
1: Ja, goedemorgen. Ja. Allereerst de Heksennacht, nieuw leven ingeblazen. Fietsersbond op het rood asfalt om auto's van fietspad bij Emma viaduct te weren. En 3000 wandelaars beginnen aan de jubileum editie van de Avondvierdaagse. Maar deze editie zou wel eens de laatste kunnen zijn.
0: Waarom dat zo is, dat hoor je rond 7:30. Hier is de Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. Er zijn geen files op de Groninger snelwegen te betreuren, dus je kunt lekker doorpezen. En als je met het OV rijdt, rijdt ook alles lekker door. Maar blijf wel even je reis in de reis hebben, want hier en daar zijn er natuurlijk al wel werkzaamheden gaande die al een tijdje lopen, waar je misschien nog niet van op de hoogte was. Het is 5:08, 5:07. Dit is de ochtendshow. Ja.
1: Ja. Dat gaat wel heel snel.
0: Ik jaag iedereen het bed uit, hè, geloof ik. Nee hoor, 5:07, sorry. En ja, wij gaan jou weer 2 uur lang op de hoogte brengen van alles wat er speelt in Groningen, in onze gemeente. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Jan?
1: Ik weet dat jij een levend dier in huis hebt.
0: Ja.
1: Ja, geen opgezette kat.
0: Nee.
1: Nou, deze man heeft een huis vol opgezette dieren. Hoe dat gekomen is en waarom hij dat gedaan heeft, daarover hebben we dus wat vragen gesteld. Dus blijf luisteren, hoor je het zo.
0: Zo is dat. Ja, en als je zegt vol, dan is het ook vol, hè?
1: Ja.
0: Ja, god, ik heb die beelden gezien, maar dat was wel een mooi verhaal.
1: Ja, dat is echt heel vol. Maar als het zo dierbaar voor je is.
0: Ja, en sterker nog, hij vindt het uiteindelijk zelf ook wel. Dus hij heeft ook zelf zoiets van, misschien is het wel handig om er toch een opvolging voor te krijgen. En dat gaan we allemaal beluisteren nadat we naar toch iets hysterisch achtig klinkende Hunter X hebben geluisterd met het nummer Golden. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Een huis vol opgezette, ja, in vol, hè? Vol opgezette dieren, schedels, vlinders en andere natuurvondsten.
2: Ja, Klaas Nanninga schat dat hij zo'n 10.000 objecten in zijn woning heeft verzameld.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja, zijn huis groeide in de loop der jaren uit tot zijn eigen natuurmuseum. Voor zijn inzet kreeg Nanninga vorige week van de IVN, afdeling Groningen-Haren, het eerste eenjarige cadeaulidmaatschap. IVN, het Instituut voor Nederlandse en Natuureducatie en Duurzaamheid, zet zich in voor natuurbeleving en natuureducatie. Volgens de organisatie draagt Nanninga daar al jaren aan bij met zijn museum en verhaal over de natuur. Je hoort nu de man zelf, Klaas Nanninga.
3: Bij elk dier is wel een verhaal te vertellen. Niet waar het vandaan komt alleen, maar ook de manier van leven. En al die dieren hebben hun levenswijze. En ik vind het prachtig om daarover te vertellen.
4: Hoeveel opgezette dieren staan hier ongeveer?
3: Dat moet ik een beetje gokken, maar zeg eens 7.000, 10.000. Het is heel veel en kleine en grote dieren vind je hier terug.
4: Dit is je levenswerk?
3: Ja, dit is mijn levenswerk. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik buiten rondzwierf, mijn vondsten mee naar huis nam, in doosjes bewaarde en ook altijd het leuk vond om er meer over te leren.
4: Overal dieren hier, opgezette dieren. Hoe kom je er eigenlijk aan?
3: Nou, dit kolossale wespennest, weer zoiets. Mensen in Midlaren waren hun huis aan het verbouwen in de winter. Op zolder ontdekken ze dit geweldige bouwsel. Nou, in de winter is het wespenvolk uitgestorven, is dood. Alleen de koningin overleeft. Maar ik word dan uitgenodigd van, is dit iets voor je museum? Dus dat is het leuke, merk ik. Mijn vondsten komen echt overal vandaan. Zelf gevonden, aangeboden.
4: Wat fascineert je zo aan de natuur, dat je dus zoiets hebt gecreëerd?
3: Ik denk dat het de enorme verscheidenheid is. Dat ik daarom ook zoveel verzamel. Kijk, ik heb hier niet 10 schelpjes, maar honderden. En dan zie je ook wel, als je naar zo'n schelpenkast kijkt, het zijn allemaal van één familie. En dan de grote variatie. Er is zo ontzettend veel variatie in de natuur. En ik denk, al die soorten van diertjes leven en overleven op hun eigen manier. En dat vind ik mateloos boeiend.
2: Ja, zo horen we zo. Ja. Nu Klaas ouder wordt, ja, is er iets wat hem wel enorm bezighoudt. Ja, wat moet er met zijn enorme collectie gebeuren als hij er zelf niet meer voor kan zorgen?
3: Ik doe met liefde afstand van mijn collectie door hem te schenken aan de gemeente Groningen. Met de voorwaarden willen jullie dit ook een plek geven voor heel de stad Groningen. Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum.
4: En hoe staat het daarmee?
3: We hebben veel besprekingen gehad samen met de Hortus. De Hortus wil mij graag als partner. Nou, daar staat ook een passend gebouw, het Zoologisch Lab. Dat zou een prachtige locatie kunnen zijn voor deze natuurcollectie. Geen idee hoeveel jaren ik nog te gaan heb. Dat kunnen er een paar zijn, maar ook nog 20. Ik wil dit graag begeleiden. Deze verhuizing, de herinrichting, de doorstart op een andere locatie. En daarom hoop ik dat er niet te lang gewacht wordt met het doorhakken van een knoop om dit op te pakken en mijn aanbod aan te nemen. We zijn ondertussen van het museumdeel van het huis zijn we in het woondeel van het huis gekomen. En ik woon hier met mijn vrouw. En hierboven is nog een verdieping voor de slaapkamers. Het is een woonhuis en een museumhuis.
4: Is er nog wel plek voor meer dieren?
3: Nee, eigenlijk merk ik, ik verzamel ook eigenlijk niet meer actief, want hoe leuk ook, ik kan het toch geen plek geven. En in de folte valt het de bezoekers echt niet op dat er nog weer een beestje of een vogeltje bij staat. Dus ik heb een soort verzadiging bereikt van, het is ook wel klaar.
4: Vindt je vrouw het ook wel klaar?
3: Nee, die zou graag nog veel meer willen.
5: Ja, dat kan, hè. Heel veel meer.
4: Als jij er niet meer bent, zou je het nog mooi vinden als jij er zelf ook tussen staat, opgezet en wel?
3: Nee, dat is mij. Ik vind het een grappig idee. En op zich, ik denk dat mijn familie dat niet zou waarderen. Ik vind het zelf echt een heel leuk idee. Ik weet van een collega in Amerika, ook verzamelaar, die heeft dat gedaan. Die staat zelf opgezet in zijn collectie. Maar die grap vind ik iets te ver voeren.
2: Ja, je hoorde Klaas Nanninga in een bijdrage van Willem Poppes. En wil je een bezoek brengen aan het Natuurmuseum van Nanninga, dan kan dat. Het is open op afspraak.
1: Ja, dus moet je even googlen. Natuurmuseum Groningen, ja, Karreweg. En dan moet dat vast lukken.
2: Ja, en dat hij er zelf nog niet tussen staat. Ik gun dat dat nog jaren zo blijft.
1: Ja, dat sowieso ook. Maar het lijkt me ook wel een beetje luguber, hoor. Dat
2: ja, nee, dan, ik vond het wel grappig toen je vertelde van de Amerikaan. Ja. Ik denk, nou, daar heb je ook weer mooie. Denk je eindelijk van hem af te zijn?
1: Ja, ja, hij blijft daar nog staan.
2: Ja, goed.
1: Over zijn eigen collectie waken, hè? Dat dan weer wel.
2: Dat wel, ja.
1: Ik luister naar Hoog Radio. Fijn dat je dat doet. We maken het programma voor jou. En we gaan nu verder met de muziek hier op Hoog. Elton John, Sad Songs, uit 1984.

0: Het is 19 minuten over 7. We kijken even naar buiten voor het weer. Het is bewolkt, het is 13 graden boven nul. En het is vooral ook droog. Maar vandaag vallen er wel enkele buien. Lokaal met een slag onweer zelfs. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind in kracht 3. Later vandaag neemt de buiigheid af. Komende nacht wordt het droog, koelt het af naar een graad of 11. Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Vrijwel overal blijft het droog. En dan wordt het 20 graden. Dus we gaan toch een beetje meer richting het lekkere weer.
1: Ja, en dan in het weekend hopelijk heerlijk ontspannen. Een lekker lang weekend. Ja, ik verheug me er nu al op.
0: Zo is het. En dan gaan we door natuurlijk met het nieuws.
1: Yes.
0: Doe nou, al, hè?
1: Dat is hem. Ja, ik vind die andere ook leuk, maar dat maakt niet uit. Een prachtige kermis is in diverse media de kop. Ja, de meikermis is namelijk zondag zonder grote incidenten afgesloten. Kermisondernemers spreken van een opvallende, rustige editie. Dat is mooi, want voorgaande jaren werd de grootste kermis van het Noorden regelmatig geteisterd door ruzies, vechtpartijen en meer van dat soort dingen. Dus dat vind ik eigenlijk het mooiste van de hele kermis deze keer.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, dat vind ik wel prettig. Maar wat minder prettig is, terug uit Oeganda, meldt RTV Noord. Het UMCG heeft namelijk 8 geneeskundestudenten preventief uit Oeganda gehaald. Ja, vanwege de ebola-uitbraak daar. Ze zijn gisterochtend in Brussel geland, dus ze zijn veilig. Maar ja, dat is wel heftig nieuws daar. En een nieuwe bestemming, als we het over vliegen hebben, dat staat in diverse media, luchtvaartmaatschappij LIGG. Het zal vast anders uitgesproken worden, maar voegt een tweede vliegroute toe aan de portefeuille van die vliegmaatschappij in Groningen Airport Eelde. Ze gaan niet alleen naar het Britse Norwich, maar ze kunnen vanaf augustus ook reizigers brengen naar het Deense Esbjerg. Dus ja,
0: als je daar graag heen wilt, daar Esbjerg, als je altijd alles heen had gewild.
1: Denemarken schijnt wel leuk te zijn, maar het scheelt ook weer een stukje je reistijd als je dan nog door wil steken naar de noordelijke kant van Scandinavië natuurlijk.
0: Zeker, ja, en het is ook niet goedkoop daar. Dus dan hoe sneller je daar bent en weer weg kunt zijn, hoe minder je daar moet uitgeven aan eten.
1: Maar het is in ieder geval weer een extra toevoeging aan Eelde. Laten we hopen dat het rendabeler wordt.
0: Zo is dat. Tot zover het nieuws uit Groningen. Dankjewel Jan voor het opzoeken van deze berichten. Je vindt meer nieuws op oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws App.
2: Dit is de Oogochtendshow. Oogradio.

0: Mumford & Sons hoorde je op Hoog Radio met The Cave. Het is vandaag 20 mei 2026 en er is weer van alles te beleven in stad en ommeland.
1: Ja, ook dat. Sorry, ik moest even schakelen. Ik denk, uit welke grond kom jij nou? Maar
0: Nee, hoor.
1: Ik heb wat gelezen over diplomatie in donkere dagen. Nou, dat klopt, want dat is een kop op de uitloper voor een activiteit vanavond om 8 uur in het Forum in Groningen. Deze avond nemen we namelijk een kijkje achter de schermen van de diplomatieke betrekkingen met Tim Wagenmakers, Robert Serri en Maarten van Rossum. Nou, dat wordt leuk. Van de frontale aanval op Trump door de Spaanse premier Sanchez tot, en dit vind ik zo mooi, naam, de daddy diplomatie van Rutte.
0: Ja.
1: Als je daarvan houdt en je wil daar een leuk gesprek over hebben, want volgens mij hebben daar de makers wel voor, dan moet je om 8 uur in het Forum zijn voor diplomatie in donkere dagen.
0: Hou je meer van wat alternatieve muziek, dan moet je vanavond in Vera zijn om 8 uur voor de Iguana Death Cult. In hun huidige fase reflecteert de Rotterdamse band op tegenslag en twijfel, terwijl ze een brandende wereld recht in de ogen kijken. Het resultaat grijpt terug op hun vroege punk en garage wortels, gedreven door messcherpe riffs, onverbiddelijk drukwerk, drumwerk, groovende ritmes en rauwe, emotioneel geladen vocalen. Nou, daar gaat even lekker je sinussen van openstaan.
1: Denk
0: 8 uur
1: wel.
0: Vanavond in de Vera.
1: Ja, ik vond die omschrijving heel leuk inderdaad.
0: Ja.
1: Als je dan toch iets rustiger wil, hoop ik tenminste, ga je naar het Nationaal Theater en die staan in de Stad Schouwburg om 7:15 met Operation Hellfire. Klinkt ook niet echt ontspannend, maar goed. Een politieke thriller over het internationaal strafhof. Ter ere van het 25-jarig bestaan van het strafhof organiseert de premier van Nederland een internationale top. Eregast is een oud-president van Amerika. Maar dan gebeurt het ondenkbare. Direct na zijn speech wordt hij gearresteerd door het strafhof. Live op tv en voor het oog van de wereld. Dreams are still happening. Maar ja, ze zijn niet reëel. Het is wel een leuke plot, heb ik idee. Ja. Maar ook 7:15, als je daarvan houdt, moet je toch echt naar de Stad Schouwburg voor het Nationale Theater met Operation Hellfire. Het lijkt mij heel leuk. Maar goed, als je nou denkt, hier zit toch niks voor mij bij, raadpleeg dan nog even groningen.uitloper.nu of kijk op onze kabelkrant van OogTV na 9 uur, staan ze ook allemaal. Organiseer jezelf iets, geef het even anders door, dan melden wij ze weer. Stuur dan die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja. Nou, er is veel te beleven weer in de stad. Maar er wordt ook hele goede muziek gemaakt in de stad, in de gemeente. En dat gooi je in de
2: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, Gabi Veldman. Dat is een student die Duits studeert, die een tijdje geleden al te horen was als Stadsplaat. Die heeft een band om zich heen verzameld en die heet Ihofer Gleis. Jeden Morgen aan Bahnhof is een liefdesliedje over een liefde die onbereikbaar lijkt, maar uiteindelijk toch uitkomt. Een mooi verhalend liedje in het ochtendlicht van een treinstation in mei.
2: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Toch weer goed, hè? Ah, wat lief.
1: Ja.
0: Jeden Morgen am Bahnhof von Ihrhofer Gleis war natürlich der Stadtplaat. Het volgende uur hoor je er weer eentje, even voor het half uur. En het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
2: Goedemorgen, het is 7:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Gisteravond was er voor het eerst sinds de jaren 90 weer een heksennacht in de binnenstad van Groningen. De actie werd georganiseerd door de Groninger Dolomina's, die deze oude traditie opnieuw onder de aandacht willen brengen. De avond begon op de Ossenmarkt met speeches en muziek. Daarna liep een stoet van ongeveer 150 mensen door de stad langs verschillende plekken waar spoken word, verhalen en optredens te zien waren. De tocht draaide om het thema om thema's als vrouwelijke kracht, verzet en saamhorigheid. De deelnemers liepen met fakkels en lichtjes en werden begeleid door drummers, steltenlopers en een vuurspuwer. Met de Heksennacht vragen de organisatoren aandacht voor veiligheid op straat, vooral voor vrouwen, queerpersonen en genderdiverse mensen. En voor problemen zoals intimidatie, geweld en femicide. Er zijn zorgen over het nieuwe fietspad naast het Emma-viaduct, omdat auto's en soms zelfs vrachtwagens er regelmatig op terechtkomen. De VVD noemt de situatie gevaarlijk, omdat de oprit en het fietspad erg op elkaar lijken. Allebei breed met grijs asfalt. Daardoor raken automobilisten in de war. De Fietsersbond Groningen begrijpt die zorgen, maar noemt het niet direct gevaarlijk. En volgens Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen is het fietspad breed genoeg om uit te wijken als er een auto rijdt. Wel denkt hij dat de situatie duidelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door het begin van het fietspad rood te kleuren. Paaltjes plaatsen ziet de Fietsersbond niet zitten, omdat die juist veel ongelukken veroorzaken bij fietsers. Borghols vindt andere plekken in Groningen, zoals de vierkante rotonde bij de Hoendiepskade en Eendrachtskade, veel gevaarlijker. En de avondvierdaagse van Groningen is afgelopen maandag begonnen bij Kardingen met ruim 3000 deelnemers. Het gaat om de 80ste editie van het wandelevenement. Maar misschien ook wel de laatste. De Groninger Wandelsportcommissie, die de tocht organiseert, stopt namelijk na 90 jaar bestaan. Volgens de organisatie is het tijd dat een jongere generatie het overneemt. Maar binnen de huidige vereniging zijn daar geen opvolgers voor gevonden. Daarom wordt nu gezocht naar een nieuwe commissie en extra vrijwilligers die vanaf 2027 de organisatie willen regelen. De lopers kunnen kiezen uit routes van 5 of 10 kilometer. En dinsdag staat opnieuw bij Kardingen vandaag. En morgen lopen de deelnemers vanaf de Gorechtkade. En ondanks de grote belangstelling is het nog onzeker of er volgend jaar dus een 81ste editie van de Avondvierdaagse komt. En dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien. Lokaal met een slag onweer zelfs. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind en die heeft windkracht 3. En later vandaag neemt de buiigheid af. En dan wordt het weer wat droger.
0: Dankjewel, Jan. Oogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ik voel even een kikkertje in mijn keel opkomen. Eén momentje. Yeah. Zo, die heb je soms.
3: Kuchje.
0: Ja, dat is geen kwak-kwak, maar het is kuchel-kuchel. Nee. De Groninger snelwegen die zijn in ieder geval lekker bereikbaar. Er zijn geen files te betreuren. En ook in de bussen en op het spoor gaat alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reisapp als je met het OV op pad gaat. Het is 7:55. Leuk dat je luistert naar de Hoogochtendshow. Wij duiken het nieuws uit Groningen in en dan hebben we het over een campagne.
2: Ja, we gaan eens even kijken bij de studenten hier. Want wij zitten op de Zernike campus. Bij de Hanze en de Rug. Want ja, het is weer tijd voor de campagne voor de medezeggenschap. En inmiddels doen daar 3 lijsten naar mee. Nou, die hebben allemaal wat vertegenwoordigers voor de Kamer gehad. En daar hebben wij even een paar quotes van opgetekend.
0: Zo is dat. Dat zometeen hier op Oogradio dus. Goedemorgen, Groningen.
4: Dit is de Oogochtendshow.

0: Summer van Taylor Swift. Hoor je op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het is campagneweek voor studenten van de Hanze en van de Rug.
2: Pardon, nou begin ik ook al te kuchen, jongens.
0: Ja, joh.
2: Op de Hanze proberen 3 studentenpartijen stemmen te krijgen voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraad, die deze week plaatsvindt. Ja, die stemming dus. Dit jaar voeren lijst Sterk, Hanze Studentenbelangen en verenigings HSV. En de nieuwkomer Groningen Studentenbond, GSB, campagne. Via de medezeggenschapsraad hebben studenten namelijk invloed op besluiten van de hogeschool. Vanaf maandag konden studenten al stemmen en de partijen hopen dat de totale opkomst van vorig jaar 17% overtroffen wordt.
0: 17%?
2: Ja.
0: Och, jeetje. Zo niet best.
2: Je dacht dat de landelijk al slecht waren. Ja, het is hier nog minder. Maar volgende week volgt de uitslag en wordt bekend wie de 9 plekken in de medezeggenschapsraad gaan vullen. Je hoort eerst Arne Epema en dan Charissa Hommes en Bente Horlings, die met Cookie Monster rondliep, van lijst Sterk.
3: We proberen ze niet om te kopen, maar we proberen ze gewoon bekend te maken met de verkiezingen door middel van een klein snackje.
4: En helpt het?
3: Dat gevoel heb ik wel, ja. Het is wel leuk, want als je het ijsje aan het scheppen bent, dan vragen ze wel eens van waar staan jullie voor? Of hetzelfde met de suikerspinnen gisteren. En dan heb je toch die interesse een beetje gewekt.
4: We hebben afgelopen periode heel hard gewerkt aan ons verkiezingsplan. En ons grootste doel is eigenlijk dat we elke student willen laten thuisvoelen op de Hanze. We hebben onder andere heel veel doelen om geld te besparen. Meer groene werkplekken, dus allemaal verschillende faciliteiten. We willen ook meer Hansebrede evenementen organiseren. Dus eigenlijk van alles en nog wat. En we hopen door iedereen stem naar buiten te brengen dat wij al die punten kunnen realiseren aankomend jaar.
5: En achter je staat een knuffel, wat is dat?
4: Ja, dat is onze Cookie Monster, die is natuurlijk blauw en staat eigenlijk ook voor Sterk. We hebben ook nog een mascotte, die liep hier ook nog ergens rond. Dus Cookie Monster is wel belangrijk voor ons, ja.
6: Ja, en wij vinden koekjes ook altijd wel heel erg lekker. Dus dan kwam heel snel Cookie Monster naar voren en het werkt gewoon heel goed. En mensen gaan er gewoon heel goed op, dus vandaar dat we hem altijd al hebben.
5: Want gaat het een beetje goed vandaag bij jullie?
6: Ja, het gaat heel goed. Zoals jullie misschien al hebben gezien, hebben we ijsjes al. We hebben ook nog gratis suikerspin om uit te delen. En ik heb er zin in, de zon schijnt lekker en het gaat hartstikke goed.
7: Ja, de zon
5: schijnt.
7: Ja.
5: Heb jij het ook een beetje warm of niet?
7: Ja, het is echt bloedheet.
5: Moet je de hele dag in het pak blijven?
7: Nee, ik doe dit eigenlijk ook vrijwillig, dus het is ook mijn eigen schuld.
5: Kunnen mensen ook op jou stemmen of niet?
7: Jazeker, ik sta op plek 24.
2: Ja, je hoort de studenten van de lijst Sterk en Cookie Monster, ook verkiesbaar. En ook de Hanze Studentenbelangenvereniging voert campagne. Je hoort van de HSV, Janiek Gritter.
8: We staan hier namens de Hanze Studentenbelangenvereniging. En we zijn eigenlijk aan het flyeren om de Hanze een betere plek te maken en om studenten te laten stemmen. Het is namelijk heel belangrijk dat studenten stemmen. Alleen op die manier kunnen we echt de studenten vertegenwoordigen. Daarnaast willen we bijvoorbeeld een doordacht rookbeleid krijgen op de Hanze. We staan voor goedkopere en inclusievere kantines. Maar ook betere en snellere roostering. Dus dat is eigenlijk waarom we hier staan.
5: En hoe zorg je ervoor dat jullie meer stemmen krijgen?
8: Voornamelijk echt mensen aanspreken. Mag ik even 1 seconde van je tijd lenen of ietsje langer. En dan uitleggen waarom we hier staan. En ze dan de QR-code laten scannen en laten stemmen. Maar voornamelijk echt uitleggen waarom we hier staan en waarom het belangrijk is dat ze stemmen.
2: Ja, je hoorde dus Janiek Gritter van HSV. En dan hebben we nog nieuwkomer Groningen Studentenbond. Die doet ook mee. Je hoort Jawi de Boer.
5: Leven de verkiezingen een beetje onder de studenten?
9: Ja, maar niet in de zin dat je, ja, zoals een Tweede Kamerverkiezingen. Het is eerder van, het is weer zo ver en dan rennen mensen zeg maar heel erg snel voorbij. We merken wel dat het vrij lastig is om een beetje op die manier het verhaal aan te gaan. Maar uiteindelijk zijn er wel vrij veel studenten die het nog steeds wel aan willen horen. En zijn ook wel benieuwd naar wat wij eigenlijk als nieuwe partijen op de Hanze te bieden hebben.
10: Ja, we staan dus voor een door studenten gerunde kantine. Of eigenlijk vrijwilligers zelfs. Want we weten dat er ook heel veel ouderen zijn die hier heel graag aan mee zouden willen helpen. En dat zouden we heel graag gewoon mogelijk willen maken. En natuurlijk als mensen op ons stemmen is dat een hele goede manier. We hebben ook een prachtige petitie.
2: Ja, je hoorde Jawi de Boer van in dit geval de Groninger Studentenbond in een bijdrage van Ilse Terpstra en Cas van Bokkel.
0: Ja, nou goed, er is dus weer van alles te kiezen.
2: Ja.
0: Je kunt kiezen voor een partij die vooral ook lekker veel feesten wil bouwen.
2: Ja, er was één, die vond ik echt de feestcommissie. Ja, sorry hoor.
0: Sterk, toch? Een beetje...

0: Het is 13 minuten voor 8.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, het was niet helemaal de juiste toonhoogte, meneer Van der Velden.
0: Nee, ik
2: probeerde
0: er wat van te maken, maar ik mislukte een beetje. Sorry,
2: het komt goed uit dat we het dan gaan hebben over veiligheidsgaranties. Nee, voor heel andere dingen, maar namelijk voor actievoerders. Dat meldt onze eigen website Oog Nieuws. De coalitiepartijen in de Groningse gemeenteraad willen namelijk dat de gemeente meer doet om demonstranten te beschermen. Ja, de aanleiding in meerdere nieuwsberichten al de hele week is natuurlijk de mishandeling na de demonstratie van Defend Groningen op de Ossenmarkt afgelopen zaterdag. Twee tegendemonstranten werden bij het hoofdstation lastiggevallen. Een vrouw werd geschopt en geslagen door een groep van ongeveer 5 mensen. Ook werd de regenboogvlag afgepakt. En de partijen als Partij voor de Dieren, SP, CDA, PRO en de ChristenUnie maken zich zorgen over de veiligheid tijdens demonstraties. Volgens hen past dit incident in een bredere groei van extreemrechtsgeweld en radicalisering, waar ook de AIVD en de NCTV eerder voor waarschuwden. De partijen willen weten welke stappen de gemeente gaat nemen om demonstranten beter te beschermen.
0: Ik denk dat het niet overbodig is om daar even naar te kijken, in ieder geval.
2: Nee.
0: Wat ook niet overbodig is, is donateurs voor de Martinikerk. Want de Martinikerk in Groningen zoekt ze. Dat lezen we in het Dagblad van het Noorden. De restauratie van de Martinikerk in Groningen loopt tegen flinke tegenvallers aan. Na een maand werk blijkt dat de bekroning bovenop de kerk en de windhaan veel slechter zijn dan dat ze eerst dachten. Vooral het oude ijzerwerk is zwaar aangetast door roest en moet grotendeels worden vervangen. Ook de gouden bollen en de haan moeten opnieuw verguld worden. En dat kost veel extra geld.

0: Mede doordat goud momenteel heel erg duur is. In totaal valt de restauratie zo'n 12.500 euro duurder uit dan gepland. En daarom vraagt de kerk opnieuw om hulp van donateurs. Ook de rest van de gerestauratie blijkt ingewikkelder dan verwacht, omdat pas op grote hoogte zichtbaar werd hoeveel die schade er echt is. Zonder extra geld dreigt de terugplaatsing van de bekroning uitgesteld te worden tot 2027.
1: Ja.
0: Dat persoonlijk, zijn... persoonlijk, ja. Zie ik dit best wel vaak gebeuren. Je bent van plan iets te restaureren.
1: Mm-hmm.
0: En het zit op grote hoogte. Zet daar dan eerst eens een keer een hoogwerker neer. Zet daar een mannetje in die op die grote hoogte gaat kijken van... hey, is hier stront aan de knikker? Dan moet daar even een extra ingecalculeerd. Hoezo kom je daar nu pas achter?
1: Ja, ik weet niet wie het...
0: Ik vind dat zo bijzonder altijd.
1: Ik weet niet wie het organiseert, maar als stichting is... zo'n hoogwerker kost natuurlijk ook veel geld. Maar ja, tegenwoordig heb je zelfs drones.
0: Maar je weet, met dat soort oude pannen kom je altijd verrassingen tegen. Waarom laat je je dan zo makkelijk
1: inspectie
0: verrassen?
1: Inspectie zou wel heel mooi zijn. En misschien hebben ze een deel ook wel geïnspecteerd... maar dan moeten ze dat bureau dat geld terugvragen, denk ik.
0: Het is op mijn werk net zo, hoor. Dan wordt er een verbouwingje gedaan. En dan gaan ze niet eens van tevoren kijken. Ze gaan af van een bouwtekening en dan moet het maar kloppen. Ja, dat klopt natuurlijk mooi, hè?
1: Maar dat kan ik je vertellen. De tekening is altijd mooier als het resultaat.
0: Ja, daarom. Dat weet toch iedereen?
1: Nou, dus niet.
0: Nee, blijkbaar. Goed. Jan, je wordt bedankt voor het opzetten van dit inspirerende nieuws. Want het houdt ons lekker bezig. En meer nieuws vind je op oogtv.nl en natuurlijk in de Oog Nieuws app.
2: Dit is de Oogochtendshow.
0: Echt, hè?
2: Oog Radio.

0: is 7 minuten voor 8. Het is 20 mei 2026. En het is verantwoordingsdag. Maar ja, we moeten toch even verantwoording afleggen. Want het is verantwoordingsdag. Ook al woensdag gehaktdag of gehaktdag. Dat is in Nederland de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Ook deze dag publiceert de Algemene Rekenkamer haar verslag van de controles op die jaarverslagen. Verantwoordelijkheidsdag is jaarlijks op de derde woensdag in mei.
1: Ja, en dat bestaat sinds 2000, die verantwoordingsdag. Want voor die tijd werden de financiële jaarverslagen en het departementale jaarverslagen toen nog financiële verantwoording geheten, pas in september aan de Tweede Kamer gezonden. Maar ja, op aandringen van die Tweede Kamer is dat tijdstip vervroegd, omdat de Kamerleden in het najaar natuurlijk het veel te druk hebben met het voorbereiden van de begrotingsbesprekingen. Om nog veel tijd aan de financiële hebben ze te druk met die begrotingsbespreking vanwege natuurlijk Prinsjesdag om nog veel tijd aan die financiële verslagen te kunnen besteden. Ja, en de minister van Financiën die moet dus dan, net als die hier met koffie binnenkomt, moet in dit geval het financiële jaarverslag aan de Kamer presenteren en overhandigen vandaag. En de ministeries moeten ook laten zien of ze zich aan de opgestelde regels hebben gehouden. Ik heb dat er even klein onder gezet, want die laatste zin vind ik heel belangrijk.
0: Of ze zich eraan hebben gehouden?
1: Ja, met alle affaires die we kennen.
0: Ja, ja. Dat
1: vind ik een hele bijzondere.
0: Ja. Nou ja, goed. Het gaat dus spannend zijn, denk ik ook wel, voor een paar mensen. Een paar mensen zullen wel even moeten billen knijpen. En we kunnen ze dan ook alleen maar eigenlijk veel succes wensen. Oftewel, good luck. En dat doen we met The Basement Jacks en Lisa Kukaula. Good luck.

0: En dan gaan we zo meteen natuurlijk door naar het NOS-journaal met het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Oogachtershow met het nieuws uit de gemeente Groningen. Maar eerst even dit.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij specialist Passel, winkelcentrum Paddepoel.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Door Alt Megens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
6: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
5: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
7: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
5: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: En dit is de Hoogochtendshow. Goedemorgen, Groningen. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Klopt helemaal. Allereerst de heksennacht. Nieuw leven ingeblazen.
0: Ping.
1: Ja. Je doet het goed vandaag, Rick. En zo. De fietsersbond op het rood asfalt om auto's van fietspad bij het Emma-viaduct te weren. En 3000 wandelaars beginnen aan de jubileumeditie van de Avondvierdaagse. Maar deze zal wel eens de laatste kunnen zijn.
0: Waarom dat zo is, dat hoor je rond 8:30. Ook Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. Ze melden dat er geen files zijn te betreuren op een Groninger snelwegen. Op zich opvallend op dit tijdstip, maar het ziet er goed uit. Ja, alleen bij het Friese Straatweg begint het al wat langzamer te rijden, maar het rijdt nog steeds wel door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor, maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Het is 7:07. Leuk dat je luistert naar de Hoogochtendshow. We gaan het tweede uur van de ochtendshow in. En we duiken zometeen het nieuws van Groningen in. En wij hebben het over, als we het over Groningen hebben, hebben we het over...
1: De FC.
0: FC Groningen. Ja,
1: ik vind Donar en Liekeurgen zitten op hetzelfde niveau. Maar in dit geval toch even over de FC, want die heeft natuurlijk een cruciaal momentje. Ze gaan play-off spelen.
0: Ja.
1: Alleen voor sommige supporters was het begin van de week nog... shit, wij mogen niet mee. Nou, dat is veranderd. En daarover horen we zometeen de voorzitter van de FC.
0: Zo is dat. Tot die tijd gaan we lekker luisteren naar Madonna en Hang Up. Goedemorgen, Groningen. Tijd schiet op, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik was ook even net te snel even van het wc terug. Want het ging zo snel op een gegeven ogenblik. De reclames waren al voorbij. Gelukkig was jij in de studio, Jan.
1: Ik heb iets gedaan en blijkbaar was het goed van eigenlijk door.
0: Dus dat helpt. Want daardoor was de uitzending niet Hang Up. Goedemorgen, Groningen.

0: supporters van FC Groningen zijn morgen toch welkom in Volendam bij de playoffwedstrijd tegen Ajax.
1: Ja, dat besluit zal gisterochtend zijn genomen na overleg tussen onder meer de gemeente Edam, Volendam en de politie. FC Groningen mag met 400 supporters, dat is de maximale capaciteit van het gastenvak in het Krasstadion, zoals het heet, afreizen in een verplichte buscombi. De clubleiding van FC Groningen laat weten tevreden te zijn met de uitkomst. Je hoort daarover directeur van FC Groningen, Frank van Mosselveld.
2: Gebald vuistje en direct door met alle voorbereidingen. Want ja, ik zei al, uiteindelijk begonnen we gewoon 26 uur te laat met verkopen. Wij waren daar natuurlijk geen partij. Op de achtergrond hebben we dat proberen te beïnvloeden. Door in ieder geval van de juiste informatie te voorzien. Onze burgemeester heeft daar nog een rol in gespeeld. Daar hebben we natuurlijk nauw contact mee gehad. En die rol heeft zich beperkt tot het contact hebben met haar collega en de situatie schetsen en de informatie vanuit hier richting daar. Dat zag er gisteravond nog niet uit dat die tot inkeer zou komen. En gelukkig is dat vanmorgen wel geweest. En daar heeft schijnbaar nog een driehoeksoverleg daaraan vooraf gegaan. En nogmaals voor ons in ieder geval met het enige juiste resultaat.
3: FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld opperde nog om de wedstrijd om te draaien en in Groningen te spelen. Maar zover kwam het dus niet.
2: Playoff-wedstrijden in een volle Euroborg, ik denk dat het een andere en een unieke dynamiek geeft. Maar ik ben vooral blij met deze uitkomst, dan dat dit recht doet aan de situatie en zoals we het binnen betaald voeren met elkaar hebben afgesproken. En dat houdt in dat de hoogste klasseerde thuis speelt. Die spelen overigens niet thuis, maar in Volendam. Dat is nog een andere discussie die we als FC Groningen aangekaart hebben. Maar ja, zeker blij dat dit de uitkomst is en dat we met 400 die kant op gaan. En ik ook weet dat we daar met 400 ook heel veel geluid zullen gaan maken.
1: Ja, en ik hoop dat juichen wordt. Je hoorde Frank van Mosselveld in een bijdrage van Sam Sietepoe. Ja, en dus morgenavond speelt FC Groningen in Volendam tegen Ajax. Die is Jansen kan zijn borst nat maken, want die wordt voor Ajax gehuurd. Maar dat zijn dus de play-offs en het begint om 6:45 s'avonds.
0: Ja, want ze konden niet in de arena terecht. Daarom
4: nee, dat is in meneer Stijls, hè?
0: Ja, precies.
1: En, sorry.
0: Wat ik ook zo raar vind is dat de Volendammers hebben zich niet gedragen. En daarom moet al het voetbal dan maar geen uitsupporters.
1: Ja, of de Telstar en Volendammers. Maar
0: en dan moet alle uitsupporters er dan maar niet terecht kunnen. Ja, ik bedoel, FC Groningen heeft er helemaal geen schade aan berokkend of wat dan ook. Maar zich misdragen of wat dan ook. Maar ik vond het ook een bijzondere situatie.
1: Ja, dat is die spagaat waar ze soms in springen als er weer zoiets gebeurt. Meteen iedereen bam afkappen.
0: Ja.
1: Beetje jammer.
0: Goed dat het is opgelost in ieder geval.
1: Dat wel.
0: En de problemen zijn gone, gone, gone. Dat zeggen Teddy Swims, David Guetta en Tones en I ook. Hier op Oog Radio.
5: Tot 9 uur is dit...

0: Zo, wij trekken jou met lekker veel energie je bed uit. Je hoorde Tones and I, David Guetta en...
1: Nou, wie was die andere uitscherm.
0: Ja, die andere dus ook. Maar ja, het was natuurlijk Teddy Swims. Ja.
1: Oh ja,
0: en
1: dat was
0: gone, gone, gone. En zij zijn nu ook gone, gone, gone. Zo 18 minuten acht. Kijken we naar buiten voor het weer. Het zonnetje breekt net even lekker door hier op het Zeeniekenterrein. Het is bewolkt, maar het is vooral ook droog. Het is een graad of 13 boven nul. Vandaag blijft het niet droog. Er vallen enkele buien, lokaal zelfs met een klap onweer. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Later vandaag neemt de buiigheid af. Komende nacht wordt het droog en koelt eraf naar 11 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Vrijwel overal blijft het dan droog en het wordt een graad of 20. Ja, lekker. Och, ja.
1: Hey.
2: Ja, ik wou net zeggen, het wordt zo mooi weer en die mengpaneel zegt meteen, nou, dan ga jij dan lekker naar buiten.
0: Ja,
2: nou, zelf. Doen we niet. We gaan eerst nog even kort nieuws bekijken. En dat is wel, we hadden verantwoordingsdag vandaag, woensdag gehaktdag. Nou, dat lijkt hier wel op. Er zijn diverse dingen te melden voor mensen die zich moeten verantwoorden. De eerste heeft weer te maken met die mishandeling. En op diverse media wordt gekopt dat er een beloning wordt uitgeroofd om te kijken. Ik zei het verkeerd, geloof ik. Hè? Ja, Drekbaar Dorothy's aan de lage draad, die loopt namelijk die beloning van €300 uit voor de gouden dip die leidt tot de aanhouding van de verdachte of verdachten, want er waren meerdere aan het vechten, van de mishandeling bij het hoofdstation van zaterdagmiddag. Het nadeel, dat leidde meteen tot bedreiging richting de bar en de uitbaters. Nou, zet daar even een IT'er op, dan kan die persoon of personen zich ook meteen verantwoorden. Het leuke is, laat op de avond kwam dit bericht binnen, dat gemeld bij de politie, meldt Sikkom. Nou, twee minderjarige jongens die bij die mishandeling betrokken waren, hebben zich inmiddels bij de politie gemeld. En die mishandeling en de diefstal van die regenboogvlag. De komende dagen worden die verhoord. Maar ja, er waren er meer dan alleen die twee. Dus...
0: Maar wat ik dan wel weer van Drekbaar Dorothy's, het is natuurlijk een heel sympathieke actie.
1: Ja.
0: Waar eigenlijk hebben zij er niks mee te maken.
1: Dus nee, maar
0: toen zij dan die beloning uitloven, dat is ook een beetje stemmingmakerij misschien.
1: Ja, misschien wel, maar een van die uitbaters weet wat het is. Want die stond gewoon een keer voor zijn werk. En die werd toen ook in elkaar geslagen,
0: ja,
1: een paar jaar geleden. Hebben we
0: nog goed, ik heb ook wel eens een verkeerde meegemaakt. En dan sta
1: ik
0: ook niet bij elke
1: ik snap wel dat zij reageren.
0: Ja.
1: Maar goed, je kunt het ook iets rustiger doen, misschien.
0: Ja.
1: Ja. Weer mensen die tot verantwoording zijn gekomen en zich ook gemeld hebben. Maar wel nadat Opsporing Verzocht er aandacht aan besteed heeft. Dat meldt onze eigen website, want de uitzending van de AVRO-TOS Opsporing Verzocht van afgelopen maandag heeft voor de Groningse politie duidelijk resultaat gehad. Volgens de dienst hebben zich twee verdachten en een kritieke getuige van een mishandeling bij het Groningen Museum in de nacht van zondag 11 januari, dat is op de HN Werkmanbrug, die hebben zich gemeld bij de politie.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, dus op zich mooie resultaten toch?
0: Ja, dat zegt Annika van Santen ook, hè? Het zijn mooie resultaten die door u zijn mogelijk gemaakt.
1: Ik vind het wel prettig dat er wel mensen zijn die blijkbaar toch een beetje gevoel voor verantwoording nog hebben en zichzelf melden.
0: Zo is dat. Tot zover het nieuws uit Groningen. Meer vind je op de website oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws app. Jan, bedankt voor deze berichten. Gaan we verder met de muziek hier op Oog Radio. Gwen Stefani en The Sweet Escape. Ze deed het nummer, ze maakte het nummer samen met Akon. Zometeen gaan we hier op Oog kijken wat er allemaal voor te doen is in Start en Ommeland. Zo kun je onder andere naar de Iguana Death Cult. Ja, en dat klinkt al lekker, lekker somber, lekker apart. Het is het ook.
1: Ja.
0: Waar je daarvoor terecht kunt hier in Groningen, dat hoor je zometeen op Oog. Nu dus, Gwen Stefani en Akon.

0: The Sweet Escape. En dat zet de klok op 8:55. Hoogste tijd. Om eens even te kijken wat er vandaag, deze 20 mei 2026, te beleven is in Groningen.
1: Nou, allereerst zou je wat diplomatie kunnen gaan bewonderen. In die zin, diplomatie in donkere dagen is een... Ja, avond in het Forum Groningen vanavond. Het begint om 8:00. En deze avond nemen we een kijkje achter de schermen van de diplomatieke betrekkingen. En dat doen we met Tim Wagenmakers, Robert Serri en Maarten van Rossum. Van de frontale aanval op Trump door de Spaanse premier, meneer Sanchez, tot de daddy-diplomatie van Rutte. Nou, dat klinkt lekker. 8:00 vanavond in het Forum Diplomatie in Donkere Dagen.
0: Een kwartiertje later kun je in de stad Schouwburg aanschuiven voor het Nationaal Theater met Operation Hellfire. Dat is een politieke thriller over het internationaal strafhof. Ter ere van het 25-jarig bestaan van het strafhof organiseert de premier van Nederland een internationale top. Ere gast is oud-president van Amerika. Maar dan gebeurt het ondenkbare. Meteen na zijn speech wordt hij gearresteerd door het strafhof. Live op tv voor het oog van de wereld. Nou, dat is een spannende thriller die je vanavond kunt bekijken in de stad Schouwburg om 8:15.
1: Ja, ze hebben het plot al vastgeschreven, wou ik bijna zeggen. Maar goed.
0: Ja.
1: En dan Iguana Death Cult. Ja, dat is ook om 8:00 vanavond, maar ja, dan in de Vera.
0: Even voor de begripvorming, hè? Dat klinkt zo.
1: Ja, oké.

0: Nou, dat klinkt best wel bijzonder. Hè?
1: Ja, en dat komt maar gewoon uit Rotterdam.
0: Ja, hè? Nou, ja,
1: want de Iguana Death Cult, die dus om 8 uur gaat optreden, die hebben in hun huidige fase, reflecteren ze, deze Rotterdamse band, op tegenslag en twijfel, terwijl ze een brandende wereld recht in de ogen kijken. Ja, het resultaat grijpt terug op hun vroege punk- en garage-wortels. En dat zijn geen eetbare dingen, maar de garage-punk, garage-punk, zo heet het dan. Ja, daar hebben ze hun roots, zullen we maar zeggen. En gedreven door messcherpe riffs en onverbiddelijk drumwerk, groovende ritmes en rauwe emotionele geladen vocalen, ja, kun je voor mij een hele heftige avond tegemoet.
0: Ja, dat gaat wel even lekker feestje worden daar.
1: Vanaf 8 uur, Iguana Death Cult in de Vera. Nou, volgens mij gaan de buren daarvoor meegenieten. Nou, doe je best, geniet ervan. Als je het nog niet leuk genoeg vindt, ga dan zelf even kijken op groningen.uitloper.nu of kijk op onze kabelkanaal 9, daar staan ook al die tips. Heb je nou zelf iets georganiseerd? Als we het willen melden, moeten we het wel weten. Dus stuur die tips even naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: ochtendshow@oogradio.nl.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is de cultuur in Groningen. Maar er wordt ook hele goede muziek gemaakt in Groningen. En dat hoor je in de enige echte
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Zo is dat. En dit uur krijg je weer een fonkelnieuw nummer voorgeschoteld. Eenmanskoor van Stinna. Het gaat eigenlijk over dat voor velen herkenbare gevoel dat je op romantisch vlak totaal geen potjes weet te breken. Dat je eigenlijk heel veel probeert en ongenadig je best doet, maar uiteindelijk met lege handen en lege armen eindigt. Stinna schreef het nummer naar aanleiding van iemand en hij weet dat die persoon nu gelukkig is, maar het maakt de nasmaak niet bitter zoet, zo zegt Stinna daarover. En dat is de
2: Oogradio Stadsplaat.
0: Stinna dus met Eenmanskoor.
3: Ik heb je liefdesbrieven al verscheurd. Ze liggen warm in het haardvuur. Ga me melden bij de klaagmuur. En als ze vragen wat is er gebeurd,

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zet ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Ja, nou goed.

0: Eenmanscore. Eenmanscore van Stina was Stadsplaat dit uur. De hele dag door hoor je meer Stadsplaat. Het overzicht van alle 25 stuks vind je dan op oog op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 9:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Gisteravond was er voor het eerst sinds de jaren 90 weer een heksennacht in de binnenstad van Groningen. De actie werd georganiseerd door de Groninger Dolomina's, die deze oude traditie opnieuw onder de aandacht willen brengen. De avond begon op de Ossenmarkt met speeches en muziek. Daarna liep een stoet van ongeveer 150 mensen door de stad langs verschillende plekken waar spoken word, verhalen en optredens te zien waren. De tocht draaide om thema's als vrouwelijke kracht, verzet en saamhorigheid. De deelnemers liepen met fakkels en lichtjes en er werden begeleid door drummers, steltenlopers en een vuurspuwer. Met de Heksennacht vragen de organisatoren aandacht voor veiligheid op straat, vooral voor vrouwen, queerpersonen en gender diverse mensen. En voor problemen zoals intimidatie, geweld en femicide. Er zijn zorgen over het nieuwe fietspad naast het Emma-viaduct, omdat auto's en soms zelfs vrachtwagens er regelmatig op terechtkomen. De VVD noemt de situatie gevaarlijk, omdat de oprit en het fietspad erg op elkaar lijken. Allebei breed en met grijs asfalt. Daardoor raken automobilisten in de war. De Fietsersbond Groningen begrijpt die zorgen, maar noemt het niet direct gevaarlijk. Volgens Wim Borgels van de Fietsersbond Groningen is het fietspad breed genoeg om uit te wijken als er een auto rijdt. Wel denkt hij dat de situatie duidelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door het begin van het fietspad rood te kleuren. Paaltjes plaatsen ziet de Fietsersbond niet zitten, omdat die juist veel ongelukken veroorzaken bij fietsers. Borgels vindt andere plekken in Groningen veel gevaarlijker, zoals de vierkante rotonde bij Hoendiepskade en Eendrachtskade. De avondvierdaagse van Groningen is maandag begonnen bij Kardingen met ruim 3000 deelnemers. Het gaat om de 80ste editie van het wandelevenement, maar misschien ook wel de laatste. De Groninger Wandelsportcommissie, die de tocht organiseert, stopt namelijk na 90 jaar met bestaan. Volgens de organisatie is het tijd dat een jongere generatie het overneemt, maar binnen de huidige vereniging zijn daar geen opvolgers voor gevonden. Daarom wordt nu gezocht naar een nieuwe commissie en extra vrijwilligers die vanaf 2027 de organisatie willen regelen. De lopers kunnen kiezen uit routes van 5 of 10 kilometer. En dinsdag start opnieuw bij Kardingen. Opnieuw bij Kardingen. En vandaag en morgen lopen de deelnemers vanaf de Gorichtkade. Ondanks de grote belangstelling is het nog onzeker of er volgend jaar een 81ste editie van de avondvierdaagse komt. Ja, en dan het weer. Vandaag vallen er enkele buien, lokaal met een slag onweer. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Later vandaag neemt de buiigheid gelukkig af.
3: Sorry voor die extra pingel. Dat was niet bedoeling om je mond te snoeren, maar die staat op de volgende pagina even voor
2: de bij jou zat,
3: dat had ik even niet in de gaten, zeg maar. Vorig uur ook al niet. Wat ik wel in de gaten heb, is dat ik ga kijken op de Groningen Bereikbaar website. Daar hebben ze een slimme kaart waar je kunt zien waar de files staan. Het is weer erg gezellig voor afslag Hoogkerk bij het molletje van Slaperstil. Daar kun je weer mooi naar kijken. Uitgebreid, hoe die weken lekker misschien rondgaan, dat weet ik niet. Of Jeffy niet momenteel doet. Aan de gang is. Maar ja, goed, dat dus. Het is ook erg gezellig in Vinkhuizen-Noord. Daar zie ik nog bij de uitvalswegen nog wel enige opstoppingen. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar blijf wel even je reis in de reis hebben voordat je op weg gaat. 8:55 is het inmiddels geworden. Je luistert naar de Hoogochtendshow. Ja, we gaan het laatste half uur in. Natuurlijk met weer meneer Johan Kamphuis. Meer nieuws uit diverse media. Maar we gaan nu eerst het hebben over een opgezet huis.
2: Niet over een opgezet huis, maar wel een huis met heel veel opgezette dieren erin.
3: Juist.
2: Ja, heeft hij
3: met opzet gedaan, hè, die man?
2: Ja,
3: die dieren opzetten.
2: Ja, je kunt op gezette tijden wel bij hem op bezoek trouwens.
3: Dat dan weer wel. Nou, hoe het allemaal zit, zonder alle bijdehandheid, dat hoor je zo meteen hier op Oog Radio. Nou, dat we geluisterd hebben naar Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Met het nummer Talk to Me.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Stel je toch eens voor aan de Korreweg. Een huis vol met opgezette dieren, schedels, vlinders en andere natuurvondsten.
2: Ja, en dan draai jij een nummertje waar de zin, laatste zin van het liedje is I'm Feeling Alive.
1: Ja.
2: Ja, nee, nou, hier niet meer, maar Klaas Danninga schat wel dat hij zo'n 10.000 van dit soort objecten in zijn woning heeft verzameld. Zijn huis groeide in de loop der jaren uit tot zijn eigen natuurmuseum. Voor zijn inzet kreeg Danninga vorige week trouwens van de IVN, afdeling Groningen-Haren, het eerste eenjarige cadeaulidmaatschap. En de IVN is het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. En die zet zich in voor natuurbeleving en natuureducatie. Volgens de organisatie draagt Danninga daar al jarenlang aan bij met zijn museum en verhalen over de natuur. Je hoort Klaas Danninga.
3: Bij elk dier is wel een verhaal te vertellen. Niet waar het vandaan komt alleen, maar ook de manier van leven. Al die dieren hebben hun levenswijze en ik vind het prachtig om daarover te vertellen.
4: Hoeveel opgezette dieren staan hier ongeveer?
3: Dat moet ik een beetje gokken, maar zeg eens 7000... 10.000. Het is heel veel en kleine en grote dieren vind je hier terug.
4: Dit is je levenswerk?
3: Ja, dit is mijn levenswerk. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik buiten rondzwierf mijn vondsten mee naar huis nam, in doosjes bewaarde en ook altijd het leuk vond om er meer over te leren.
4: Overal dieren hier, opgezette dieren. Hoe kom je er eigenlijk aan?
3: Nou, dit kolossale wespennest. Weer zoiets. Mensen in Midlaren waren hun huis aan het verbouwen in de winter. Op zolder ontdekken ze dit geweldige bouwsel. Nou, in de winter is het wespenvolk uitgestorven, is dood. Alleen de koningin overleeft. Maar ik word dan uitgenodigd van, is dit iets voor je museum? Dus dat is het leuke, merk ik. Mijn vondsten komen echt overal vandaan. Zelf gevonden, aangeboden.
4: Wat fascineert je zo aan de natuur, dat je dus zoiets hebt gecreëerd?
3: Ik denk dat het de enorme verscheidenheid is. Dat ik daarom ook zoveel verzamel. Kijk, ik heb hier niet 10 schelpjes, maar honderden. En dan zie je ook wel, als je naar zo'n schelpenkast kijkt, het zijn allemaal van één familie. En dan de grote variatie. Er is zo ontzettend veel variatie in de natuur. Ik denk, al die soorten van diertjes leven en overleven op hun eigen manier. En dat vind ik mateloos boeiend.
2: Ja. Oh, hij vindt het boeiend. Maar ja, nu Klaas ouder wordt, is er iets wat hem wel enorm bezighoudt. Wat moet er met die enorme collectie gebeuren als hij er zelf niet meer voor kan zorgen?
3: Ik doe met liefde afstand van mijn collectie door hem te schenken aan de gemeente Groningen. Met de voorwaarden willen jullie dit ook een plek geven voor heel de stad Groningen. Er is echt behoefte aan een klassiek natuurmuseum.
4: En hoe staat het daarmee?
3: We hebben veel besprekingen gehad samen met de Horters. De Horters wil mij graag als partner. Nou, daar staat ook een passend gebouw, het Zoologisch Lab. Dat zou een prachtige locatie kunnen zijn voor deze natuurcollectie. Geen idee hoeveel jaren ik nog te gaan heb. Dat kunnen er een paar zijn, maar ook nog 20. Ik wil dit graag begeleiden. Deze verhuizing, de herinrichting, de doorstart op een andere locatie. En daarom hoop ik dat er niet te lang gewacht wordt met het doorhakken van een knoop om dit op te pakken en mijn aanbod aan te nemen. We zijn ondertussen van het museumdeel van het huis zijn we in het woondeel van het huis gekomen. En ik woon hier met mijn vrouw. En hierboven is nog een verdieping voor de slaapkamers. Het is een woonhuis en een museumhuis.
4: Is er nog wel plek voor meer dieren?
3: Nee, eigenlijk merk ik, ik verzamel ook eigenlijk niet meer actief. Want hoe leuk ook, ik kan het toch geen plek geven. En in de folte valt het de bezoekers echt niet op dat er nog weer een beestje of een vogeltje bij staat. Dus ik heb een soort verzadiging bereikt van, het is ook wel klaar.
4: Vindt je vrouw het ook wel klaar?
3: Nee, die zou graag nog veel meer willen.
5: Het kan heel veel meer.
4: Als jij er niet meer bent, zou je het nog mooi vinden als jij er zelf ook tussen staat, opgezet en wel?
3: Nee, dat is mij. Ik vind het een grappig idee. En op zich, ik denk dat mijn familie dat niet zou waarderen. Ik vind het zelf echt een heel leuk idee. Ik weet van een collega in Amerika, ook verzamelaar, die heeft dat gedaan.

0: je dood nog steeds staat. Dan.
1: Ja. Er zijn mensen die hun dier ook opzetten, dan in een bepaalde houding weer in de kamer zetten. Hè?
0: Ja.
1: Ik snap het aan de ene kant wel, maar ik zou het niet willen. Want ik wil dat dier juist in zijn reactie en zijn levendigheid in mijn hoofd herinneren.
0: Ja, dat lijkt mij
1: en
0: ook.
1: Niet elke keer binnenkomen en dan weer zien.
0: Nee.
1: Maar goed, dat is ieder zijn beleving.
0: Zo is dat. Dat heb je toch altijd wel verschillend in. Dat is net als wanneer je gaat dansen.
1: Dat doe ik nooit.
0: Nee, maar heeft iedereen dan ook weer zijn eigen belevenis. Bij jij doet het niet. Ik doe het heel graag. En anderen die staat te hakken. Dat je denkt van jeetje, moet dat nou? Ja. Maar David Bowie die heeft zoiets van jongen, hoe je er ook over denkt. Tegenwoordig niet meer trouwens. Maar
1: nee,
0: hij dacht altijd, hoe je er ook over denkt. Laten we gewoon gaan dansen.
1: Ja.
0: Let's Dance nu op Hoog Radio.

0: Zo, zijn heupjes een beetje los, luisteraar? Mag ik er al hopen, nou? Fijn dat dat in ieder geval gelukt is. Dan gaan wij weer door met het nieuws uit Groningen.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, dat doen wij al de hele dag al niet natuurlijk, want wij zijn wakker voor de Oogochtendshow.
0: Ja, liefst wel.
2: Ja, anders wordt het zo stil op de zender. Maar goed, ondertussen, we hadden al een mooie avond vanavond over diplomatie. Nou, de Noordelingen zijn ook weer met diplomatiek bezig, want die zijn de boer op in Den Haag, meldt RTV Noord. Ja, de noordelijke provincies willen dat het kabinet de komende jaren extra investeert in Noord-Nederland. Vooral in AI. Nou, dat is hier in de stad natuurlijk. Defensie en duurzame industrie. In Den Haag presenteerden ze hun plannen aan premier Rob Jetten. Groningen moet volgens hen een belangrijke AI-regio worden, onder meer door de komst van een AI-fabriek. Het Noorden wil zelf

0: dat daar ook een grote Europese AI-supercomputer komt. En daarnaast zien de provincies kansen voor defensie dankzij de luchthavens, oefenterreinen en samenwerkingen met scholen en bedrijven. Ook Groningen Airport Eelde en de Lelylijn worden genoemd als belangrijke projecten voor de economie en bereikbaarheid. Jette reageerde positief, maar deed nog geen concrete toezeggingen. De noordelijke bestuurders hopen vooral dat Den Haag serieus naar hun plannen gaat kijken en uiteindelijk wil investeren in de regio.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook. De biotoop en Hortus zoeken hulp. Dat las ik net in de Oognieuws-app. De biotoop en Hortus Haren doen deze week mee aan de Bioblitz tijdens de Week van de Biodiversiteit. Bezoekers kunnen met de gratis app Ops Identify planten, dieren en insecten fotograferen en opslaan, zodat duidelijk wordt wat er allemaal leeft op het terrein. Volgens Suze van der Lijken is het gebied nu extra mooi en groen door het warme weer en de regen. Naast veel planten leven er ook insecten, egels en zelfs reeën. Iedereen kan meedoen, van natuurliefhebbers tot gezinnen en schoolklassen. De eerste waarnemingen zijn inmiddels al binnen. Omdat er nog nooit een officiële telling is geweest, hopen de organisatoren op verrassende ontdekkingen, zoals bijzondere zwammen of nachtvlinders. Als het project goed bevalt, willen ze dit in de toekomst vaker organiseren en misschien zelfs met extra activiteiten en uitleg van experts.
0: Ja, dat lijkt me leuk, want het is natuurlijk een hartstikke mooi gebied om dat te doen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Niet alleen de dieren, maar ook de planten, want je kunt natuurlijk de kust en de keur daar.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Tot zover het nieuws uit Groningen, opgezocht door onze bureau-redacteur Jan. Dankjewel daarvoor. Check ook natuurlijk OogTV of de OogNieuws-app voor het laatste nieuws uit de gemeente Groningen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.
5: Hello again, spring.
1: Ja, de voorjaar komt er weer aan. Natuurlijk het weekend al dikke hoge temperaturen. Zometeen hier op Oog Radio een gesprek met weer meneer Johan Kamphuis. Gaan we eens even aan de tand voelen hoe dat allemaal in zijn werk gaat gaan.

0: The Luna Mitchell Bands and Hello Again Spring. En zo kun je lekker line dansen dat voorjaar in. Nou, dat is toch geweldig. Is dat ook wel iets wat jij zou doen, Johan?
1: Line dansen?
0: Ja, lekker line dansen het voorjaar ingaan.
1: Ik moet je zeggen, ik heb hier met de telefoon in de hand even heel stiekem een beetje meegedanst, hoor.
0: Kijk,
2: jij ook al.
0: Kijk, die hebben we toch weten te bereiken.
3: Nou, dan waren jullie met z'n tweeën, hoor.
0: Ja, ik stond ook lekker mee te huppen, inderdaad. Ja, je moet die
1: huppen. Ik werd er wel vrolijk van.
0: Ja, ja, zeker.
3: Dat wel, maar nee, dan moet Rick gevarengeld krijgen als ik dat ga doen.
0: Oei. Maar word je dan ook vrolijk van het weer van de komende tijd? Dat is dan de vraag.
1: De zon is onderweg, mensen. De zon is onderweg. Nee, nog niet vandaag. Vandaag is er nog heel veel bewolking. Vandaag hebben we nog te maken met de invloeden van een depressie boven IJsland. Er is veel bewolking. Er staat een matige toenemende west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. En er gaan een paar buien vallen. Met name in de loop van de ochtend en tijdens het eerste deel van de middag. Later op de dag verdwijnen de meeste buien weer. Temperatuur 17, 18 graden. En komende nacht daalt het kwik naar een graad of 12 of 13 en is het wisselend bewolkt. Boven Frankrijk ligt een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied dat neemt in kracht toe en dat zet koers richting Duitsland. En dat elimineert de invloed van het IJslandlaag. Gaan we morgen al merken. Droog. Wolkenvelden, maar toch ook flinke opklaringen. Temperatuur komt al wat hoger uit met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Het wordt 20 of 21 graden. Ja, dan begint de lente toch alweer een beetje gestalte te krijgen. Nou, over lente gesproken, ik denk dat we die maar overslaan verder. Want vrijdag is het in één keer zomer. Dan ligt er hoge drukgebied boven Duitsland. En wordt er hele warme lucht vanuit Frankrijk aangevoerd met een zwak kabbelend zuidenwindje. Heel veel zon overgoten weer, loopt de temperatuur op naar 25 graden. Ja, zomer dus in één keer. In de nacht 12 of 13 graden. En dan de zaterdag, de eerste dag van het Pinksterweekend. Heel veel zon. Maar een nieuw hoge drukgebied neemt de regie over en die ligt boven de Noordzee. Had ik het gisteren nog over 27 graden op zaterdag, gaan we niet halen. Maar met die zwakke tot matige west- tot noordwestenwind worden nog altijd 24 of 25 graden. Ja, zon overgoot. Ik denk dat dat voor heel veel mensen als bijzonder aangenaam wordt ervaren. In de nacht druppelt er wat vochtige lucht vanaf de Noordzee binnen. Kunnen er wat wolkenveldjes ontstaan. Er kan wat mist voorkomen, kunnen we zondag ook even mee beginnen. Misschien een valse start met wat wolkenvelden, met mistbanken. Komt helemaal goed. In de loop van de ochtend zonnetje erdoor. Zon overgoten middag. Temperatuur 23 graden. En er staat niet al te veel wind uit het noorden. Ja, en Pinkster maandag, dan doet de temperatuur gewoon weer een stapje erbij. 24, misschien wel 25 graden. En ook dan is het weer zon overgoten. Kortom, mensen, de komende tijd zomer weer.
0: Ja,
3: lekker.
0: Nou, prima. Ik ben er wel, word er wel blij van. Ik ben ook wel blij van dat het dan toch niet die 27 graden wordt. Het is,
1: ik denk inderdaad dat voor heel veel mensen geldt, Rick. Gewoon 4, 25 graden is denk ik voor heel veel mensen de ideale temperatuur. Dus we gaan thermisch voorlopig niet uit de bocht. Maar ja, wel echt fantastisch. Het is subjectief fantastisch, maar ik denk dat heel veel mensen dat wel zo zullen ervaren. We gaan echt even een heerlijke tijd tegemoet wat mij betreft.
0: Ja, dus zet de zonneband maar klaar en de zonnebril en dan gaan we er gewoon lekker
3: van. Ja, nee, dat is wel zo. Je moet wel even opletten dat het dan wel kan verblinden. Natuurlijk ook in de auto, dat soort dingen. Het is wel even wennen, maar het is wel lekker, hoor.
0: Ja. Ik kan wel een beetje kleur op mijn wangetjes gebruiken.
3: Ja, ook dat.
1: En een team voor de timing, hè? Pinkster Weekend.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja.
0: Ik denk dat heel wat horecaondernemers jou op dit moment erg dankbaar zijn.
3: Ik denk dat als de Elfstede toch nog steeds op de fiets op de tweede Pinksterdag gereden wordt, dat die ook wel blij zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Want dat heb ik al één keer gehad met heel slecht weer en ook met heel lekker weer. Nou, ik fiets liever met lekker weer, hoor.
0: Ja,
1: mensen, dus we zijn gewoon allemaal heel erg blij.
0: Zo is dat. Je wordt vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Hey, fijne dag.
0: Jij ook. Hoi,
3: hoi. Hoi.
0: Ja, daarmee is er een einde gekomen aan de Hoogochtendshow van 20 mei 2026... waarin weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue is gepasseerd.
3: Ja, en behalve de plaatjes die jij hebt opgezet, is er een man in Groningen die nog een heleboel opgezette dingen in huis heeft. Ja, en daar is hij toch wel een beetje bezorgd over hoe dat verder moet. Maar ja, luister naar het artikel, kijk op de site, vooral in het filmpje, dan zie je het ook allemaal. Het is echt bijzonder om te zien. Los daarvan voeren de studenten nog steeds campagne voor de medezeggenschapsraad. Ja, en blijkt dat FC Groningen zijn zeggenschap gehad heeft. Want ze mogen toch met supporters morgenavond naar de play-offs tegen Ajax. 6:45, donderdagavond, spelen ze in Volendam tegen Ajax.
0: Juist. Blijf het nieuws uit Groningen volgen via oogtv.nl of de Oognieuws-app. En ja, op die manier blijf je op hoogte wat er in de gemeente speelt. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Hoogochtendshow voor je radio. En we wensen je vandaag een hele fijne dag. En zeggen...
3: Dikke doei! Doei. Hey.
2: Agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwen over die stijging.
6: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
5: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
7: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
5: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Gisteravond was er sinds de jaren 90 weer een heksennacht in de binnenstad van Groningen. De actie werd georganiseerd door de Groninger Dolomina's, die deze oude traditie opnieuw onder de aandacht willen brengen. De avond begon op de Ossenmarkt met speeches en muziek. Daarna liep een stoet van ongeveer 150 mensen door de stad, langs verschillende plekken waar spoken word, verhalen en optredens te zien waren. De tocht draaide om thema's als vrouwelijke kracht, verzet en saamhorigheid. De deelnemers liepen met fakkels en lichtjes en werden begeleid door drummers, steltenlopers en een vuurspuwer. Met de heksennacht vragen de organisatoren aandacht voor veiligheid op straat, vooral voor vrouwen, queerpersonen en genderdiverse mensen. En voor problemen zoals intimidatie, geweld en femicide. Er zijn zorgen over het nieuwe fietspad naast het Emma-viaduct, omdat auto's en soms zelfs vrachtwagens er regelmatig op terechtkomen. De VVD noemt de situatie gevaarlijk, omdat de oprit en het fietspad erg op elkaar lijken. Allebei breed en allebei grijs asfalt. Daardoor raken automobilisten in de war. De Fietsersbond Groningen begrijpt die zorgen, maar noemt het niet direct gevaarlijk. Volgens Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen is het fietspad breed genoeg om uit te wijken als er een auto aankomt. Wel denkt hij dat de situatie duidelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door het begin van het fietspad rood te kleuren. Paaltjesplaatsen ziet de Fietsersbond niet zitten, omdat die juist veel ongelukken veroorzaken bij fietsers. Borghols vindt andere plekken in Groningen veel gevaarlijker, zoals de vierkante rotonde bij Hoendiepskade en Eendrachtskade. De avondvierdaagse van Groningen is maandag begonnen bij Kadingen met ruim 3000 deelnemers. Het gaat om de 80ste editie van het wandelevenement, maar misschien ook wel de laatste. De Groninger Wandelsportcommissie, die de tocht organiseert, stopt namelijk na 90 jaar met bestaan. Volgens de organisatie is het tijd dat een jongere generatie het overneemt, maar binnen de huidige vereniging zijn daar geen opvolgers voor gevonden. Daarom wordt nu gezocht naar een nieuwe commissie en extra vrijwilligers die vanaf 2027 de organisatie willen regelen. De lopers kunnen kiezen uit routes van 5 of 10 kilometer. En gisteren starten opnieuw bij Kadingen. Vandaag en morgen lopen de deelnemers vanaf de Gorechtkade. Ondanks de grote belangstelling is het nog onzeker of er volgend jaar dus een 81ste editie van de avondvierdaagse komt. En dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien, lokaal met een slag onweer. En het wordt 18 graden. En er is een matige zuidwestenwind. En dat is windkracht 3. Later vandaag neemt de buiigheid af. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroepen Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Gisteravond was er sinds de jaren 90 weer een heksennacht in de binnenstad van Groningen. De actie werd georganiseerd door de Groninger Dolomina's, die deze oude traditie opnieuw onder de aandacht willen brengen. De avond begon op de Ossenmarkt met speeches en muziek. Daarna liep een stoet van ongeveer 150 mensen door de stad, langs verschillende plekken waar spoken word, verhalen en optredens te zien waren. De tocht draaide om thema's als vrouwelijke kracht, verzet en saamhorigheid. De deelnemers liepen met fakkels en lichtjes en werden begeleid door drummers, steltenlopers en een vuurspuwer. Met de heksennacht vragen de organisatoren aandacht voor veiligheid op straat, vooral voor vrouwen, queerpersonen en genderdiverse mensen. En voor problemen zoals intimidatie, geweld en femicide. Er zijn zorgen over het nieuwe fietspad naast het Emma-viaduct, omdat auto's en soms zelfs vrachtwagens er regelmatig op terechtkomen. De VVD noemt de situatie gevaarlijk, omdat de oprit en het fietspad erg op elkaar lijken. Allebei breed en allebei grijs asfalt. Daardoor raken automobilisten in de war. De Fietsersbond Groningen begrijpt die zorgen, maar noemt het niet direct gevaarlijk. Volgens Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen is het fietspad breed genoeg om uit te wijken als er een auto aankomt. Wel denkt hij dat de situatie duidelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door het begin van het fietspad rood te kleuren. Paaltjesplaatsen ziet de Fietsersbond niet zitten, omdat die juist veel ongelukken veroorzaken bij fietsers. Borghols vindt andere plekken in Groningen veel gevaarlijker, zoals de vierkante rotonde bij Hoendiepskade en Eendrachtskade. De avondvierdaagse van Groningen is maandag begonnen bij Kardingen met ruim 3000 deelnemers. Het gaat om de 80ste editie van het wandelevenement, maar misschien ook wel de laatste. De Groninger Wandelsportcommissie, die de tocht organiseert, stopt namelijk na 90 jaar met bestaan. Volgens de organisatie is het tijd dat een jongere generatie het overneemt, maar binnen de huidige vereniging zijn daar geen opvolgers voor gevonden. Daarom wordt nu gezocht naar een nieuwe commissie en extra vrijwilligers die vanaf 2027 de organisatie willen regelen. De lopers kunnen kiezen uit routes van 5 of 10 kilometer. En gisteren starten opnieuw bij Kardingen. Vandaag en morgen lopen de deelnemers vanaf de Gorechtkade. Ondanks de grote belangstelling is het nog onzeker of er volgend jaar dus een 81ste editie van de avondvierdaagse komt. En dan nog het weer. Vandaag vallen er enkele buien, lokaal met een slag onweer. En het wordt 18 graden. En er is een matige zuidwestenwind. En dat is windkracht 3. Later vandaag neemt de buiigheid af. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: voor mij.
1: Voordelige overhemden.
0: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs.
0: Eén voor mij.
1: Ga je naar 50-50.
0: Eén voor jou.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95, met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel, winkelcentrum Paddepoel.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Railschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost €75 miljoen. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.
6: 50.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Nu bij de Boerdrachten, Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
2: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

En dit is weer Oog voor Kunst en Cultuur, het wekelijks cultureel agendaprogramma van Oog Radio. Tot 7 uur informatie over nieuwe films, komende theatervoorstellingen, beeldende kunst, boekennieuws en veel muziek. Oog voor Kunst en Cultuur wordt gemaakt door Alexander Temmeer en Gerrit Vopma. En andere medewerkers aan dit programma zijn Annelie de Groot van de Stadsgalerie, Annelie Knol van Martini Plaza, Raymond Koster van Kinepolis, Paulien Jongsma van Spot, Erwin de Vries van Boekhandel Gerrit Walter en Henk Kraaienzank. Behalve informatie natuurlijk ook veel muziek. Muziek die meestal een link heeft met films, voorstellingen of concerten die binnenkort in Groningen komen. Zoals de Jacksons, die eerder, voordat ze veranderden van platenmaatschappij, bekend stonden als Jackson 5. De Jacksons komen volgende week maandag naar de grote zaal van de Oosterpoort.

0: Welke films zijn er binnenkort te zien bij Pathé, Kinepolis en het Forum? Nou, zoals iedere week krijg je daar een overzicht van in de komende minuten. Iedere week werpen we ook een blik op het filmaanbod van één van de drie. Vandaag speciale tips vanuit Kinepolis. Aan de telefoon Raymond Koster.
1: Ja, goedenavond. Hier weer vanuit Kinepolis Groningen, de Euroborg. ik mag jullie weer wat vertellen over de upcoming releases voor komende week. Deze speelweek, maar ook daarna een stukje. Want deze speelweek zelf gaat er niet vreselijk veel in première. Maar dat kan natuurlijk ook niet elke week. Maar desalniettemin zijn het wederom niet de minste titels. Ik wil graag beginnen met Star Wars. Star Wars komt weer terug naar de bioscoop. En als sci-fi liefhebber zelf, ja, kijk ik daar natuurlijk enorm naar uit. Star Wars nu, The Mandalorian. The Mandalorian, die kennen wij van Disney+. Een van de meest succesvolle Star Wars series daar te zien. Voor degene die het niet kent, die kent vast Baby Yoda wel. Yoda, dat kleine groene mannetje, en daar dan een babyversie van. Die heet eigenlijk Grogu. En de Mandalorian is een premiejager die samen met zijn Baby Yoda assistent / leerling weer op reis gaat door de ruimte. En het, de overblijfselen van het kwartaardige keizerrijk bestrijden. Nou, Mandalorian, Pedro Pascal zit achter het masker. En die doet dat nu ook weer heel gaaf. De trailer belooft veel. Ja, ik hoef verder niet te veel over te zeggen. Het is wel echt een Star Wars film. Dus voor de liefhebbers zeker eentje die moet gaan komen kijken. Daarnaast Passenger, ook vanaf deze week te zien. Eentje uit het horror assortiment. Nou, dat is alweer een tijdje geleden we een horror hebben gehad. En deze vind ik wel interessant. Want we gaan weer een beetje terug naar horrorfilms zoals ze vroeger ook gewoon goed waren. Deze doet een beetje, voor mijn gevoel, een beetje denken aan een beetje Blair Witch-achtig. We kruipen in de huid van een jong stel dat op een roadtrip is. En we zien in de trailer dat roadtrips helemaal niet zo veilig zijn als we denken. Dat er heel veel mensen op roadtrip gaan en ook een heleboel mensen niet terugkomen. Hier gebeurt natuurlijk een auto-ongeluk in het donker. Uiteindelijk vinden ze hun weg weer, vervolgen ze hun weg. Maar dan blijken ze niet meer alleen in hun auto te zitten. Er zit zowaar een duivelse gedaante op de achterbank. Nou, hoe dat afloopt, dat moeten ze natuurlijk gaan zien. In de bioscoop vanaf deze week, Passenger. Dan K3 en dan K3 de Originals. Karen, Crystal en Kathleen. Ja, dit is heel wat anders dan horror. Voor de kleintjes, K3, de Originals zijn terug. Ze hebben natuurlijk al een lopende concertreeks. Nu 17 uitverkochte concerten in Ahoy. Nou, naar aanleiding van dat giga-succes heeft Kinepolis ook besloten om niet alleen in België, maar ook in Nederland de dames weer terug te brengen op het witte doek met hun allereerste bioscoopfilm. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de bioscoop bij ons. En alle bezoekertjes krijgen daarbij een bakje popcorn en een drankje. Dan 30, 31 mei kijken we iets verder vooruit. Maar deze kijk ik ook wel erg naar uit. Quentin Tarantino. Ja, een film van hem hebben we al een hele poos niet gehad in de bioscoop. Nu wel, een revival zowaar. Want we gaan kijken naar Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Kill Bill kennen we wel van de samurai-achtige dame, Uma Thurman. Komt natuurlijk in deze films volledig in beeld, moet ik zeggen. 1 en 2 aan elkaar geplakt. Zoals die eigenlijk bedoeld was om te kijken. Zoals Quentin Tarantino hem eigenlijk bedoeld had. Hij heeft hem ook altijd maar als 1 film geteld. Want hij heeft ook altijd gezegd, ik maak er maar 7. En nou, daar zou hij nu eigenlijk al op zitten. Maar als we deze tellen als 1 en 2, als 1 film, dan mag hij er nog 1 maken, gelukkig. Deze 2 aan elkaar geplakt en nooit eerder vertoonde beelden. Animatiescène van ruim 7 minuten. Dus dat gaan we graag zien. Die film, dat is wel wel eentje voor de veteranen. Die wat meer geduld hebben en wat langer in de bioscoop zou kunnen zitten. Maar dit is toch goud als je dit in de bioscoop kunt zien. Zoals die bedoeld is, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. 30 en 31 mei, exclusieve vertoningen bij ons in Kinepolis Groningen. Ja, dan wil ik afronden vandaag, want met Spielberg. Want Spielberg is ook weer terug vanaf 10 juni met Disclosure Day. Dat is zijn allernieuwste film. Zowaar een echte sci-fi. Ja, ik kijk er alvast naar uit en een heleboel anderen ook. Nou, dat is ook een reden om eens wat klassiekers uit de kast te halen. Dus wij vertonen 26 mei de Jurassic Park. Het origineel uit 1993. Ik heb hem zelf nog gezien in de bioscoop. Als je dat nog niet hebt gedaan, is dat nu je kans. 2 juni E.T. En dan ja, de E.T. van toen. En 23 juni Close Encounters of the Third Kind. Om lekker in de sci-fi sfeer te blijven. Dus vanaf 10 juni dan Disclosure Day. Tot zover. Volgens mij gaan we luisteren en afsluiten met een prachtig stukje muziek van Spielberg zelf. Tot volgende keer.

En dat was het thema uit Schindlers List van Steven Spielberg. Met muziek van John Williams. Een aantal succesvolle films van deze regisseur, zoals E.T. en Jurassic Park, zijn de komende weken te zien bij Kinepolis. De nieuwste film van Spielberg, Disclosure Day, gaat 11 juni aanstaande in première. En na de tips van Raymond Koster van Kinepolis nog even een blik op de nieuwe films bij Pathé en het Forum. Bij Pathé vanaf morgen ook Star Wars, The Mandalorian. En verder daar geen premières. In het Forum, vanaf morgen nieuw, Sequin Island. Een Noors, Brits, Frans, Belgische productie naar het boek van David Fenn. De film gaat over een vader en een 13-jarige zoon die naar het afgelegen Sequin Island gaan. En dat ligt in Zuidoost-Alaska. De ruige natuur moet de twee helpen een ingrijpende, traumatische gebeurtenis te verwerken van jaren eerder. Het wordt echter een overlevingsstrijd met daarin een hoofdrol voor het prachtige fjordenlandschap. De tweede première in het Forum is Love Me Tender, waarin een Franse advocate haar echtgenoot vertelt dat ze romantische gevoelens heeft voor vrouwen. De film laat zien de complexiteit van moderne relaties, waarin liefde, controle en kwetsbaarheid voortdurend botsen. Tot slot draaien we muziek uit deze film. Hier is Marie Laforêt. Kom.

Mijn naam is Henk Kraaienzang. Ik ben beeldend kunstenaar en heb een groot atelier in de Visserstraat in het centrum van Groningen. En wat ik daar behalve doe, mijn eigen werk maken en tentoonstellen, is ook met grote regelmaat collega's uitnodigen om daar samen met mij een duo-tentoonstelling te maken. En zojuist is afgelopen zondag een tentoonstelling in première gegaan, dus uit de opening geweest, van Jan Bodde. Jan werkt en woont in Buffalo en maakt hele mooie tekeningen, gouaches, met vooral centraal een soort gelaat. Maar beschouwt dat meer als een soort landschap dan dat het op iemand lijkt. En de manier waarop hij dat doet, hij werkt op verschillende manieren aan die gouaches, snijdt op een bepaald moment daar ook delen uit die hem bevallen en plakt die weer in andere. Dus het zijn in feite collages, alleen op het moment dat je ernaar kijkt moet je daar echt de sporen van heel erg gaan zoeken. De tentoonstelling is iedere zaterdag en zondag te zien, te bezoeken, van 1 tot 5:30. En als u door de week wilt komen, gewoon even bellen naar mij. Als ik er ben, doe ik open. Gewoon 050-313-5798. Het is in de Visserstraat, nummer 40 in Groningen.

0: En dat was C.W. Stone King. Een Australisch-Amerikaanse zanger die naast zingen ook diverse instrumenten bespeelt. Zijn repertoire is een combinatie van New Orleans jazz en rock and roll. Aanstaande vrijdagavond kun je hem zien in Huize Maas. Aanstaande zaterdagavond in het Martini Plaza Theater Cinemusic. Films live in concert. Je hoort hierover Annelie Knol, theaterprogrammeur.
1: Cinemusic Orkest, ook wel eerder in Martini Plaza gestaan. Dat is een groots orkest wat allerlei filmmuziek ten gehore brengt. Het is een mix van klassiekers en van nieuwe kaskrakers. Dus dat betekent dus heel veel verschillende films die je langs hoort komen.

En dat was muziek uit de film The Mission. Een film uit 1986 met onder andere Robert De Niro. Met muziek van Ennio Morricone. Aanstaande zaterdag dus in Martini Plaza. Cinemusic, films live.

0: Is dit nu later?
1: Valentina Toot met Dit is nu later. Valentina Toot komt volgende week woensdag, donderdag en vrijdag naar het USFA Theater. Het is weer tijd voor de wekelijkse boekentips. Hier is Erwin de Vries in de tuin van boekhandel Godewalter, met op de achtergrond het carillon van de Martini-toren.
2: Maar voor mij ligt het geluid van het noorden. En dat is een zogenaamd koffietafelboek. Dus dat is een heel groot exemplaar. En daarin zijn verzameld de vindingen die de wereld veranderden. En dan vindingen uit de drie noordelijke provinciën. En ja, het kost wat, €100. Maar dan heb je ook wat, Gerrit.
1: Het is een hartstikke dik boek. Dat vind ik helemaal niet duur, €100 voor zo'n dik boek.
2: Nee, als je het vergelijkt met een ander boek voor rond de €25... dan krijg je, heb je hier echt een fantastisch uitgevoerd, geïllustreerd boek met, nou ja, allerlei uitvindingen.

0: Dingen die hier uit het noorden komen. En ik geef één klein voorbeeld hoor, natuurlijk IJzer IJzinga. En hoe dat is uitgevoerd, dat is magnifiek.
1: Met allemaal mooie illustraties.
0: Precies. Ik heb überhaupt vandaag alleen maar mooi geïllustreerde boeken bij me.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu van stad naar het wand. Wat? Ja, zo heet het boek dan.
0: Ja, van stad naar wat? En dat behandelt de smaak van Groningen. En het bijzondere hier van dit boek is dat het de diverse, ja, laten we zeggen, streken binnen Groningen verzameld en daar aangekoppeld zijn allerlei gerechten. Ja, spelt en dat soort dingen. Nou, daar ben ik zelf niet zo culinair onderlegd. Maar gesteld dat ik nu iets aparts, iets Gronings zou willen gaan koken, dan zou ik dit boek aanschaffen. Want hier staan prachtige recepten in.
1: Ik denk ook wel het recept van Poffert.
0: Ja, dat zou best kunnen. Dan moet ik even. Maar als je het niet erg vindt, dan gaan we naar het volgende boek.
1: Nou goed, Poffert, het is toch Gronings, echt?
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar waar het nou precies in het boek staat, maar het staat er ongetwijfeld in.
1: Oké, nou, volgende boek.
0: Volgende boek. We gaan van eten gaan we naar de vogeltjes. En ik heb. Hou even een boek omhoog voor de kijkers, maar die zijn er niet. Maar goed, voor de luisteraars, het vogelboek van Robert McFarlane en Jackie Morris. Mooi overzicht van allerlei vogels die in de wereld zijn. En ja, ook hiervoor geldt weer prachtige illustraties, Gerrit.
1: Zeker. Dat zijn allemaal getekende illustraties.
0: Ja, klopt. En daar staan dan nog weer de teksten bij. Ik sla nu toevallig even de overbekende huismus op. Nou, het is mooi uitgevoerd. Brede bladspiegel. Dus echt een lust voor het oog.
1: Ook duur waarschijnlijk.
0: Nou ja, €40, Gerrit. Ja. Dus ja, ja, goed. Nou ja, of dat dan.
1: Nee, valt wel mee.
0: Valt wel mee, hè? Nou, dan heb ik hier weer een wat goedkoper, maar ook zeer fraai uitgevoerd boek. Ten slotte. En dat is de reisgids voor het middag Humsterland. Ook hier iets ten noorden van de stad. Dat boek is verleden jaar door ons uitgebracht en raakt al vrij snel uitverkocht. Dus het is een tweede druk. En voor de mensen die van de zomer de omgeving van Groningen willen verkennen, kan ik dit boek, deze reisgids, voor wie wil speuren naar de ziel van het noordelijk landschap, van harte aanbevelen. Middag Humsterland, Godert Walter.

En dat was de Britse singer-songwriter Nick Mulvey. In zijn muziek komen akoestische folk, subtiele elektronica en invloeden uit onder meer West-Afrikaanse muziek samen. Nick Mulvey komt zondagavond naar de grote zaal van de Oosterpoort.

0: Ja, we hebben weer een prachtige expositie in de Stadsgalerie in Groningen in de Boteringstraat. Van 15 maart tot 31 mei kunt u de grafiek bewonderen. Prachtige houtsnijders van Simon Dijkstra, Grietje Posma, Tim Blauw, Marjolein ter Wind en Annette Halsema. Het werk is de moeite waard, er hangt heel veel. Ik denk wel 40 houtsnijders en allemaal heel leuk geprijsd, want het is een oplage. De Stadsgalerie werkt ook in opdracht. Een leuke tip. Laat eens een keer uw lievelingsobjecten schilderen van uw kinderen of voor uw dierbaren als herinnering. Heel veel mensen denken daar niet aan, maar bij ons kan dat allemaal in opdracht geschilderd worden. Dan heb je een heel leuk persoonlijk cadeau. We hebben ook een nieuw medelid in de galerie, Anna-Maria Fartiu. Maakt prachtige schilderijen, ook op groot formaat. Heel fantasierijke thema's. Zij is nu onderdeel van ons team geworden. Martini Plaza hangen wij ook met heel groot werk. Kunt u ook kijken, er hangen zeker wel 23 schilderijen, grote doeken. De moeite waard om daar ook eens binnen te lopen.
1: Je hoorde Annemarie de Groot van de Stadsgalerie. De Stadsgalerie is open donderdag tot en met zondag van 1 tot 5. En het adres is Oude Boteringenstraat 7.

0: Ja, dit is de eindtune alweer, want het loopt tegen 7 uur. En dat betekent dat dit programma weer afgelopen is. Je hoort tot slot Tim Knol met Sweet Melodies. En Tim Knol komt volgende week woensdag naar de kleine zaal van de Oosterpoort. En zijn voorstelling heet Wanderings. En dat betekent zoiets als ronddwalen en zwerven. Tim maakt namelijk graag lange wandelingen en doet dan inspiratie voor zijn muziek op. Goed, wij gaan afscheid van je nemen. Bedankt voor het luisteren. De groeten van Alexander en graag tot volgende week.
1: Oog voor kunst en cultuur. Boekentips, theaternieuws, films en meer. Met Gerrit Fopma, elke woensdagavond om 6 uur... hier op Oog Radio.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Ze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Oogradio.

Ja toch, 100% dat je luistert naar Break North op Oog Radio. Je hebt net geluisterd naar Ultramagnetic MC's met Break North. En dat is tevens ook een programma waar je nu naar aan het luisteren bent. En dat is wel grappig natuurlijk, want een jaartje 25 geleden ongeveer. Is het een van de eerste tunes geweest die sowieso gedraaid is bij het programma Break North. En dat komt natuurlijk ook omdat Ultramagnetic MC's gewoon een hele dope groep is. Ik heb het dan onder andere over Kool Keef, ZG, TR Love, ja man, dat. In elk geval, deze uitzending gewoon dope tracks. Dat is wat het sowieso gaat worden. Dus ja man, sit back, relax and enjoy the music. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, aight?

Ja, toch. En je luistert sowieso naar Break North op Oog Radio. Ik ben Rietje Lopro. En ja, man. Even een tijdje gewoon lekker de tunes aangezet. En dan ga ik je natuurlijk even laten weten wat er gedraaid is. Ik ben begonnen met Key Glock met Go. Daarna Graf met Big League featuring Joyner Lucas. En dat kun je vinden op Sometimes Money Costs Too Much. Daarna OT The Real met Mr. Ozempic. En dat kun je vinden op het album Villain. Leave That Shit Alone. Ondanks de prachtige resultaten die veel mensen ermee behalen. Het blijft gewoon een medicijn. Het is anders ook onmogelijk om die resultaten te behalen. Keep on grinding, do the good stuff. En het gaat lukken, 100%. Daarna Lijpen met 600 pk, featuring Moula B. Ja, 600 pk kom ik echt niet aan, man. Maar het is dope voor iedereen die een wakkie heeft met 600 pk of een motor. Oh shit, het is wel echt scary, een motor met 600 pk, denk ik. Maar goed, shout-out daarvoor, 100%. Ik doe het ongeveer met 1/6 deel, denk ik. Ietsjes meer. Maar het is niet 1/5 deel. Maar goed, verschil moet er zijn toch in het leven. Daarna 2C's met Fuck the Budget. En dat is een ding dat samen met Jay Fizzle is gemaakt. Tello versus Tello. Je vindt op Paper Route Empire. Daarna Lansing. Ruel met Mr. Nice Guy. Featuring Jaron Benton. Daarna Dave East. Scram Jones en Mike and Keys met Superstar. Wat je kan vinden op het hele dope project For the Love 2.5. Daarna Erica Banks met Tone. En dat kun je vinden op Bang Run. Gun ik iedereen die Bang Run.

Luke Man featuring Littles. En dat kan je vinden op... Even kijken hoor. Ja, Jack'em. En als laatste Lil Kiki met Make It Up To You. En dat kun je vinden op Street Is My Witness Part 2. Ja toch. Dat zijn die goede dingen. En dan... Ja, man. Ik ga gewoon weer even wat tunes gooien. Waarom ook niet? Maar even kijken hoor, wat het gaat worden voor je. Oeh, spanning en sensatie. Even kijken hoor. Ja, weet je wat? Ik ga een nieuwe tune van Corrupt en Snoop Dogg voor je draaien. En die tune, die heet Survival. Je gaat er naar luisteren hier bij Brick North op Oog Radio. Ik ben DJ Loop van de Ones and Twos. You know what it is.

En je luistert sowieso naar Break North op Oog Radio. Ik loop uit de tijd om je te blessen met een place. Te beginnen met Corrupt en Snoop Dogg met Survival. Brand new tune. En ik ben benieuwd of er meer komt. Daarna Drake met Make Them Cry. En dat kun je vinden op het album Iceman. Er zijn natuurlijk 3 albums uitgekomen van Drake in een week. Hij piept die en dat andere ding heeft iets met een meetachtige naam. Dus dat kan ik wel even opzoeken natuurlijk. Tenminste. Yep. Even kijken hoor. Soms heb je dat dan, heb je een titel die je ineens gewoon kwijtraakt. Dat is wel grappig shit in elk geval. Ah, dat is logisch, daarom kan ik hem niet vinden. Ik zit bij de verkeerde datum te zoeken. Dan is het natuurlijk lastig vinden. Maar het album heet Made of Honor, ja, dat was hem. Ik was hem even kwijt, maar no worries daarover. Ik vind het altijd ooit terug. De reden waarom hij iets van Trilogy heeft uitgebracht... Ja, ik kan me voorstellen dat Drake zoiets heeft, ja, artistieke vooruit. Dan één die is meer gericht op ja, rap tunes. De andere meer op afrobeat en house-achtige dingen. De andere meer op een soort slow R&B-achtige vibes. Maar er is natuurlijk ook nog een ding dat hij niet zo blij is met Universal. Op het moment, het label waar hij getekend is. En dan ligt er nog een contract voor 3 albums. En is het logisch om 3 albums uit te gaan brengen. Zodat je, ja, je contract beëindigd is en je vrij bent om te gaan waar je wil. Dat kan ook een ding zijn. In de toekomst gaat uitwijzen wat het daadwerkelijk is. Tot die tijd kan je gewoon genieten van de tunes. En dat doen veel dan ook. Het internet staat vol meningen. En all the good stuff. Zoals het gaat bij artiesten die ja, boven het maaiveld uitsteken. De Nano van Noah. Oh, met Dick Fosbury. Met Country Records en Obliv. Ja, Dick Fosbury. Dat is een hoogspringer, de Fosbury Flop. Oftewel achterover over een balk springen. Zoals je dat tegenwoordig bij hoogspringen eigenlijk altijd wel ziet. Je kan het vinden op Heretic in elk geval. En voor al jullie mensen die nu willen gaan hoogspringen en de Fosbury Flop willen gaan oefenen, er is vast een tutorial te vinden her en der. Daar Not So Duggan en Cardo Got Wings met No Green Shit. Wat je kunt vinden op Voice of the Clan. Daarna Kevin Gates met F1's en featuring So Super, Trey en Loaded. Wat je kunt vinden op Lost Files, The Collection. En als laatste Johnny Waves met By Your Side featuring DJ Flip. En dat je vindt op Good Flips. En daar ben ik het sowieso mee eens. Het eerste uur is nagenoeg voorbij van Break North, maar wees niet getreurd, want er is nog een uur met meer dope hip-hop. Wat je na het nieuws en na het reclameblokje kan gaan checken. Dus ik adviseer je om gewoon vooral te blijven luisteren naar Oog Radio. Bij DJ Lopro en dadelijk ben ik weer met meer dope muziek uit. Right?

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

toch. Je luistert naar Break North op Oogradio. Ik ben dit je Lopro. En ik dacht, weet je wat, ik geef je eventjes een laid-back soort van R&B hip-hop tune. Eigenlijk meer R&B zelfs. Beverly Knight. In de mid-90's bracht ze hele dope muziek uit. En dat is nu gebundeld in de B-Funk collectie, waar dan wat remixes op staan. Waaronder de remix van Mutual Feeling, featuring Black Twang. Black Twang. Afkomstig uit de UK, maakt hele dope hip-hop. En dat is dan de connectie waarbij ik dan zoiets van ja, maar ik vind het ook af en toe tof om deze throwbacks gewoon voor je te draaien. Zodat je dan vandaar ook lekker van kan genieten en ook een soort van ding hebt van aight. Dit is meer dan alleen maar rap tunes. Maar goed, in elk geval, Lord Sko en Static Selector. Ze hebben samen een album uitgebracht genaamd Elevator Music. En je gaat nu luisteren naar Northern Lights. Past wel een beetje bij onze regio. Featuring Be Real en Smoke Dizza. Be Real ken je natuurlijk van Cypress Hill. Je gaat er nu nog van naar luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes voor je, right?

0: toch? En als die laid-back instrumental van Dead Presidents inkikt, dan weet je dat je luistert naar Break North op Ogen Radio. Ik ben niet gelopen, het is tijd om je te blessen met een playlist. En ik ben natuurlijk begonnen met Lord Sko en Static Selector. Met de track Northern Lights featuring Be Real en Smoke Dissa. Dat je kunt vinden op het album Elevator Music. Daarna L Street met PSA. En dat kan je vinden op... Ah, dat is niet speciaal, dat is een promotune. Dat is, misschien staat het op een album of zo, maar nee, dat is niet zo. Nou, dat deed me wel denken aan, ja, maar goede dingen. Een soort van throwback naar deze tijd eigenlijk, waarin Lil Kim nog aan het rappen was. Ook een beetje throwback-achtige beats en beat erbij. Dus ja, maar die goede dingen. Daarna Ralphie Reese met de tune Pity the Fool featuring Oh the Great, dat je kunt vinden op het album Uptown Theater. Daarna Joe Blow met Tanzania Nights. Dat je vindt op Breaking the Cycle. Na C-Dub en San Quinn met Spanked featuring Mr. G. En dat je vindt op Mob Era Back Again. En als laatste Nick Grant met Dope Bitch featuring Domo. En dat je vindt op het album Smile. Zeer de moeite waard om te luisteren trouwens. Nick Grant, altijd een dope lyricist. En ja, maar als er nog eens keer vette producties bij komen, ja, dan weet je zeker dat je het gewoon moet gaan checken. In elk geval, wat ook altijd de moeite waard is, dat is muziek van onze zuidenburen. Jazz Brak heeft een nieuwe tune uitgebracht, genaamd Zo Zeker. En die is featuring Fred Gata. En jij gaat er naar luisteren hier bij Brick North op Oog Radio. DJ Lopro met de doopste tunes, right?
1: The 9-1 power triple two.

begon te rappen op het basketveld. Stappen werden snel gezet, geschreven op die YouTube-beats. Gedownload op cd's, gekerfd. De studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, Wiet Breda en Hash Marok. Ik zie nog waar de banken stonden, Frankemonde, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren Jacka, zwarte Jordans. Skip de school om niks te doen.

Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Oog Radio. Ik ben niet je loper, het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. En daar zitten fijne tunes tussen natuurlijk. Te beginnen met Jazz Brak met Zo Zeker, featuring Fred Gata of Gata. I don't know exactly for sure, maar daarna Tom Tom en Mr. Lucci met All Dallas Ass Nigger. Verklaar meteen waar die vandaan komt. Dallas, Texas natuurlijk. Kun je vinden op The Big Gorilla Volume 1. Wel dood man in. Dallas hebben ze gewoon gorilla's die kunnen rappen. Misschien iets voor de apenhulmen. Rappende gorilla's, rappende aapjes bij de entree. Ik ben benieuwd of die training gaat lukken. Daarna Bartofso met Apple Watch. Zo heet die tune. Dus het is niet een of andere reclame. Ik wil je geen ding van 3, 4, 5, 8, 1100 euro aansmeren. Voor al die bedragen kun je wel zo'n ding vinden. In elk geval mocht je dat willen doen. Maar nee, dat is niet het ding hoor. Maar ja, blijkbaar is Bartosso wel zo blij met een Apple Watch dat hij er een compleet nummer aan heeft gewijd. Moet ik dan ook iets noemen over een Garmin Watch en wat kan je nog meer? Een Samsung Smartwatch. Ja, maar nu heb ik al best wel wat genoemd. Dat is een wettelijk ding, maar je moet het dan ook drie gaan noemen eigenlijk. Dus bij deze heb ik dat gedaan. Heb ik gedaan aan mijn verplichtingen. Ik ben benieuwd of de wetgever ook luistert en mij nu een zware pluim gaat geven.

als je het kunt betalen. Maar nee, man. Dat kan ik toch niet. Soms dat soort kledingadvies kan ik je toch niet gaan geven. Maar ja, goed. Dan kan je misschien in je Daily Paper gaan lopen. Of in je Moncler jasje. Whatever. Kijk, daar heb ik weer drie merken genoemd. Deze wetgever wordt echt heel trots op mij, man. Al die artiesten ook met hun kledingmerken. Het is wel een ding. Vic Spencer houdt het op de test. Die maakt het mij veel makkelijker. Die hoeft mij niet te laten bedenken of ik nog meer organen moet gaan bedenken, want hij heeft een tune gemaakt, Puncture Your Lungs. Ik raad het je niet aan. Er zijn veel dingen die ik niet aanraad, maar ja, je kan natuurlijk pech hebben zodat je door ongeluk toch inderdaad een longperforatie hebt. Het schijnt niet zo'n fijne procedure te zijn om dat op te lossen. Dus ja, man, ik hoop dat het jullie niet overkomt. Vic Spencer heeft wel een album uitgebracht, Inspire Your Idols. En dat vind ik, kan ik je wel aanraden, man. Dankjewel, Vic Spencer, dat je me ook iets geeft wat ik wel mensen kan aanraden. Waarom? Je wil natuurlijk, je hebt ooit eens inspiratie opgedaan. En dan is het heel dope om ook degene waarvan je inspiratie hebt opgedaan te kunnen inspireren. Want dat betekent ook dat je op een soort vanzelfde pad zit uiteindelijk. En dat zijn die goede dingen. In elk geval is dat het blokje geweest met hele dope tunes. En wordt het sowieso tijd om gewoon weer eens een keer een tune te gaan gooien, toch? Misschien dat ik even de tempo moet gaan veranderen. Ja, man. Pac-Man, The Gunman. Altijd dope hip-hop. Los Angeles shit. Marty is ook met Nipsey Hussle. Natuurlijk helaas veel te vroeg overleden. Dan heb ik het over Nipsey Hussle. Maar Pac-Man, The Gunman is still going strong. Ik ga nu luisteren naar Honestly van Pac-Man, The Gunman. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes uit. Right?

goed bezig is. Dope Rhymes, West Coast dingetje. Dus ja, man, you got to check it out. Daarna, dit is ook al een dope naam. The Shitty Boys met Rocket Science. En dat je vindt op Back to the Basics. Daarna van eigen bodem, Ben Taylor met Bijbel op de Heup. Featuring GN, oftewel Gospel Nation. Na Young Blue met Nobody Wins. Dat je vindt op het album World at War. Daarna Smoke Dizza met Blockbuster Night. Die is featuring Memphis Bleek. En dat je vindt op Trees Open Doors. Ja, ja, dat kan inderdaad als je hart met een boomstam op een deurrand. Gaat die echt wel open. I do believe that. Je hebt er wel meerdere mensen nodig. Want meestal is dat blokhout te zwaar voor één persoon. Om er ook nog een voldoende movement te krijgen om die deur open te krijgen. Maar dat is het ding in elk geval. Ik ben niet van plan met boomstammen deuren open te gaan maken. Ik hoop dat het voor jou niet nodig is. Daarna Tone Chop met A Beautiful Foundations featuring Will K en Frost Gamble. Dat vind ik Beautiful Foundations. En als laatste Chip Foo met Double Dutch. Dat geef je op het hele dope album Invisible Footsteps. Chip Foo, legend in de hip-hop game. Dat sowieso. Way back, natuurlijk met de groep Foo Snickens actief. Ja, met een big free tongue twist in stijl. En laat dat nou net de favoriete groep zijn van Shaquille O'Neal, die ook op dit album staat. En dat vind ik wel dood dat die Way Back connectie nog steeds is. Want vroeger zat Shaquille O'Neal ook al in de videoclips van de Foo Snickens. Ga het maar opzoeken. In elk geval is dat de playlist. En wil ik je 100% bedanken voor het luisteren naar Break North op Oog Radio. Volgende week ben ik gewoon weer met meer dope tunes. Shout-out Mr. Nams. En ja, man, stay blessed. Dat is wat ik je mee wil geven voor het weekend in elk geval. Wat er ook aan zit te komen natuurlijk. Nu komt zometeen het nieuws. Aight. DJ Lopro signing out. Geef je nog even een klein stukje instrumental tot aan het nieuws.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen.
1: Oog Radio.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.